0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De 5 mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren in Parijs was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak van het stadion. Het weer: vannacht bewolkt en een 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiase hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. En dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten, maar omdat de wind is gedraaid kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de twee mannen. Bodik van der Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géa. Van der Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het 1 graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou.
4: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
5: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. 2 matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de 2 mannen. De 5 mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van 2 voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de 2 voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van de Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Géa. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Dardieri. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
8: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.

0: deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
1: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er zoveel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld, dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. Omdat mensen ook via lokale wegen proberen om te rijden, staan er in en rond Nijkerk ook files. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze komen dan in contact met hulpverleners van Keerpunt, een landelijk platform bij zorgen over criminaliteit en criminele uitbuiting.
5: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om het verkeerde te doen, of het contact met hun kinderen kwijt te raken. Maar we merkten bij ouders dat er toch een sterke behoefte was om ook echt telefonisch contact met iemand te hebben, juist om gelijk door te kunnen pakken.
4: De organisatie had al een online hulpchat. Botik van der Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Jea. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi, zag deze commentator van Eurosport.
6: Botik van der Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière. Hij overleeft in de derde set een matchpoint. Hij overleeft in de vierde set het moment dat Jea voor de wedstrijd mag serveren.
4: In de kwartfinale speelt van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolkt. In het zuidoosten vanochtend mogelijk nog wat zon. Maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar de Banenmarkt. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 80 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Check debanenmarkten.nl.
8: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: Een hele goede morgen. Gezellig dat je luistert naar de Oogochtendshow. Ik ben Merlijn Robel en naast mij staat Hans Pettinga-Golo. Goedemorgen, Hans.
1: Goedemorgen, Merlijn.
0: Wat goed dat je er weer bent.
1: Nou, het had niet veel gescheeld, hoor.
0: Nee, hè? Nee, het was weer vroeg. Ik denk voor de luisteraar, jij zelf ook. En hopen dat we er een mooie dag met z'n allen van gaan maken. Kan je mij vertellen wat de onderwerpen van het Oog Radio Nieuws zijn?
1: Ja, de actiegroep van de Gerrit Krolbrug stopt ermee. Recordaantal deelnemers aan de 4 mijl. En oppositiepartijen eisen dat de gemeente steviger optreedt tegen overlast in de binnenstad.
0: En er meer over hoor je zo rond de klok van 8:30. Maar eerst is het tijd voor het verkeer, want het is inmiddels 6:06. En dat betekent dat iedereen weer langzaamaan naar werk of school gaat. Ik zie alleen wel dat het nog hartstikke rustig is op de wegen. Dus dat je waarschijnlijk niet in de file komt te staan. En qua treinen betreft zie ik alleen in het midden en het westen van het land dat er wat werkzaamheden zijn op de sporen. En morgen, let goed op, want er is een OV-staking. Dus 9 september, morgen woensdag dus, rijden de hele dag geen treinen. En dat allemaal door een OV-staking. Dus hou dat vooral goed in de gaten. Want dat is nogal een belemmering.
1: Ja, en dat is natuurlijk niet alleen morgen. Dat betekent ook dat als NS de boel weer op gaat starten, je donderdagochtend waarschijnlijk ook nog in de problemen zit. Dus het wordt een lastige week met het openbaar vervoer.
0: Ja, dus dat is iets om in de gaten te houden. En gisteren is er iets gebeurd. Er is namelijk een windhaan teruggekeerd.
1: Ah, ja, tuurlijk. Nee, hartstikke leuk. Ik denk, waar heb jij het over?
0: Ja,
1: maar
0: ja,
1: altijd de olle griezen. Jij wou het weer over de Martini-toren hebben.
0: Precies.
1: Ja, de windhaan is gisterochtend teruggeplaatst op de Martini-kerk. En dat is gedaan door de commissaris van de Koning. Dus dat is nog best een dingetje. Gaan we het zo lekker over hebben.
2: De Oogochtendshow.

0: En dat was Living 4 van Kensington.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: De windhaan is gisterochtend teruggeplaatst op de Martinikerk.
2: Dat heeft de commissaris van de Koning en beschermheer van de Martinikerk, René Paas, gedaan. Daarmee is de restauratie van de buitenzijde van de Martinikerk officieel afgerond. 3 maanden geleden werd de windhaan van de bekroning, oftewel het voetstuk, gehaald voor restauratie bij een smederij uit Warffum. De terugplaatsing geldt als de kers op de taart na maandenlang onderhoud aan de Martinikerk. Je hoort Betty Knigge, de directrice van Stichting Martinikerk, over de restauratie.
3: We zijn in april gestart met het groot onderhoud, zoals dat heet, restauratie van de buitenzijde van de kerk. Om de kerk weer helemaal wind- en waterdicht te maken. Voegwerk, metselwerk, glas- en loodlaampjes, goten zijn hersteld. Maar ook dus de bekroning en de windhaan.
2: Ja, dat was Betty Knigge. Allereerst werd in de morgen op 36 meter hoogte de bekroning teruggeplaatst. Een aantal mensen stond in bewondering te kijken naar deze toch wel spannende aangelegenheid. En dan moest de windhaan nog komen.
4: Ja, het is hartstikke spannend. Ja. Dit is gewoon geweldig.
5: En toen was het zover. De haan arriveerde, al glimmend en opgeknapt, terug bij zijn kerk.
4: Ik vind hem geweldig. Geweldig. Ik wist niet dat het zo mooi was.
2: Nou, je hoorde enkele toeschouwers. Nog beneden werd de windhaan nader bekeken door bouwkundige Anne Wieringa. Hij wist ook nog het een en ander over de geschiedenis van de windhaan te vertellen.
6: De geschiedenis staat hier voor ons. Er zit nog een mooi deukje in. Dat is waarschijnlijk van een kogeltje. En op deze plek zie je een klein stukje herstelwerk. Dat rechthoekige stukje. Dat is een kogelgat geweest. En ook hier onderaan is een kogelgat geweest. En of dat nou van de oorlog is of dat het nou later met iemand is die dat een gaatje geschoten heeft, dat weet ik niet, want ik was er niet bij. Maar wat we wel heel mooi kunnen zien is dat hij nu weer helemaal hersteld is.
2: Je hoorde Anne Wieringa. Dan werd de windhaan natuurlijk teruggeplaatst. Die eer kwam toe aan de commissaris van de Koning en beschermheer van de Martinikerk, René Paas. Met

En dat was Wham met Freedom. Het weer. Vanochtend is het droog en vanmiddag zijn er perioden met regen. Het wordt 18 graden bij een matige westenwind, windkracht 3. En komende nacht valt er nog een laatste buitje en koelt het af naar 11 graden. En morgen vallen er een paar buien en waait er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind, windkracht 3.

0: Nacht 4 tot 5 en het wordt 18 graden.
1: Ja, de stal met politiepaarden vertrekt na 36 jaar uit stad. Dat melden de collega's van RTW Noord. De stal van de politie te paard aan de Zondweg in Groningen vertrekt eind dit jaar naar Haskerhorne in Friesland. Daarmee komt na 36 jaar een eind aan de stal met politiepaarden in Groningen. De manege moet wijken voor de nieuwe woonwijk Stadshavens. En veel bezoekers verwacht bij de open dag van de brandweer in Groningen, melden wij zelf van Oognieuws. De brandweer van Groningen houdt zaterdag op 12 september een open dag rond de kazerne aan de ook weer Zondweg. Bezoekers kunnen een kijkje nemen in de werkplaats en de uitrukhal. Volwassenen horen van alles over brandveiligheid in huis, crisisbeheersing en burgerhulpverlening. Kinderen kunnen alle brandweerwagens bewonderen, waaronder de nieuwe tankauto Spuit.
2: Ik ben vroeger ook een keertje naar zo'n open dag geweest. Dat is echt leuk hoor. Dan mag je met zo'n met die slang inderdaad spelen. Dat vond ik altijd. Dat,
1: ik zie dit zo voor me, Merlijn. Ja, dat je dan per ongeluk alle brandweermannen nat hebt gemaakt. Ja. En dan sportgoed nieuws. Ligurcus is door in de Noordelijke Districtbeker. Ligurcus heeft zich maandagavond geplaatst voor de knock-outfase van de Noordelijke Districtsbeker. In de laatste wedstrijd in de poolfase werd met 1-0 gewonnen van Aduard 2000. Jeremiah Ridderbusch scoorde voor Ligurcus. En door de zege passeerde Ligurcus de Knickerbockers en werd winnaar van de groep. En dat kon je lezen in de Oog Nieuws app. Niet vergeten dus, download die app en mis niks van het nieuws uit Groningen.
2: Ja, en dit nieuws is bij elkaar gebracht door Pien. Pien, dikke duim voor jou. En we gaan nu luisteren naar Gavin DeGraw met Chariot.

0: En dat was Chariot van Gavin DeGraw hier bij Oog. Het is 7:56, dinsdag 8 september. Hans, wat kan je vandaag allemaal doen?
1: Nou, een heleboel. Zo is er vandaag en eigenlijk al een tijdje Masterminds, de geschiedenis van de Groningse Universiteit. Ik vind het echt een hele leuke expositie. En dat is te zien in het Universiteitsmuseum aan de Oude Kijk in Jatstraat. En die gaat gewoon open vandaag om 11 uur. En waar gaat dat dan over? Nou, hoe veranderde Groningen de wetenschap? Ontdek het in Masterminds in het Universiteitsmuseum. Reis door eeuwen van ontdekkingen, van Aletta Jacobs tot Nobelprijswinnaar Ben Veringa. En bekijk bijzondere objecten, duik in experimenten en ontdek hoe Groningse wetenschappers de wereld een stukje veranderde. Masterminds, de geschiedenis van de Groningse Universiteit. Vanaf 11 uur vandaag dus in het Universiteitsmuseum.
0: En om 8 uur in de avond kan je naar Martini Plaza. Daar is het grootste zwanenmeer ter wereld. Zin in een avond vol betoverend ballet? Het Shanghai Ballet brengt het grootste zwanenmeer ter wereld naar Martini Plaza. Maar liefst 48 zwanen schitteren op het podium op de beroemde muziek van Tchaikovsky. Een adembenemend spektakel. Dinsdag en woensdag in Groningen. Wees erbij om 8 uur in Martini Plaza.
1: Ja, en jij zegt, jij vindt dat mooie muziek, hè?
0: Ik vind Swan Lake en Nutcracker van Tchaikovsky vind ik leuke stukken.
1: Nou, vandaag en morgen dus, Merlijn. Leuk! En ook vandaag ruimtereis De Verdraagzame. Dat is op het oude suikerfabriekterrein Energieweg 1. Een wilde muzikale vorm van locatietheater op een plek die zelf ook moet verdwijnen onder de druk van herontwikkeling. Met een koptelefoon op hoor je een clash tussen intieme gesprekken, rauwe poëzie, beleidstaal en harde punk en wilde gedachtenstromen. Nou, wat het precies is, dat moet je gewoon zelf even gaan ervaren. Op het oude suikerfabriekterrein dus, ruimtereis Te Verdraagzame. En dat kan je doen om 7:30, 16:00 en 19:30 vanavond.
0: En voor meer uitgaanstips, raadpleeg groningen.uitloper.nu of kijk naar 9 uur op de kabelkant van OogTV. Organiseer zelf een evenement, tips en welkom op ochtendshow@radio.nl.

0: En dat was een morning van Sonmieu hier op Oog.
1: Oog Radio, Stadsplaat.
0: In de fik van praatstoel heeft in feite niks te maken met Celsius, Fahrenheit of wat voor temperatuurseenheid dan ook. Maar gaat over het romantiseren van burn-outs. Over ondanks dat alles in je lijf schreeuwt om te pauzeren, toch blijven volhouden dat over je eigen grens gaan goed is. Die boodschap is gegoten in een 208-ish hip-hop jasje. En geserveerd met zoals altijd erg veel dansbaarheid. We gaan er naar luisteren in de
1: Oog Radio Stadsplaat.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is 7:55. Mijn naam is Hans-Bettinga Golo met het nieuws uit Groningen. Het platform Gerrit Krolbrug stopt per direct met zijn werkzaamheden. De actiegroep is ontevreden over de manier waarop de gemeente Groningen omgaat met de tijdelijke oversteek tijdens de herbouw van de Gerrit Krolbrug. Het platform heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor een tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers. Maar zowel het ministerie als de gemeente zien daar geen mogelijkheid toe. Volgens voorzitter Chris van Malkenhorst is er onvoldoende gedaan met de voorstellen en de steun vanuit de stad. De 4 mijl van Groningen is volledig uitverkocht en trekt dit jaar een recordaantal deelnemers. Voor de 39e editie hebben 30.000 mensen een startbewijs bemachtigd. Volgens de organisatie is het daarmee niet alleen een deelnemersrecord, maar is het evenement nog nooit eerder zo snel uitverkocht. De lopers gaan zondag 11 oktober van Haren naar de finish in het centrum van Groningen. Oppositiepartijen in Groningen willen dat de gemeente steviger optreedt tegen drugs- en dakloze overlast. Forum voor Democratie, Stadspartij 100% voor Groningen en de PVV vragen om extra handhaving, tijdelijk meer cameratoezicht en mogelijke veiligheidsrisicogebieden. De partijen vinden dat de gemeente zelf meer kan doen, ondanks het tekort aan structurele middelen vanuit het Rijk. Ook willen ze duidelijkheid over de mogelijke komst van een gebruikersruimte in Groningen. Daarbij wijzen ze op zorgen van bewoners in de Hortusbuurt over de grotere dagopvang aan de nieuwe Boteringenstraat. Wie morgen met het openbaar vervoer wil reizen, moet rekening houden met uitval. Door een landelijke staking rijden er woensdag de hele dag geen treinen en bussen in Groningen. Ook de treinen van Arriva en de bussen van Qbuzz rijden niet. De vakbonden staken uit protest tegen de kabinetsplannen rond de sociale zekerheid. Naar verwachting wordt donderdag de normale dienstregeling hervat, al waarschuwt ProRail voor mogelijke vertragingen in de ochtend. Dan het weer. Vanochtend is het droog en vanmiddag zijn er perioden met regen. Het wordt 18 graden bij een matige westenwind, windkracht 3. Komende nacht valt er nog een laatste buitje en koelt het af naar 11 graden. Morgen valt er een paar buien en waait er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind, windkracht 4 tot 5. En wordt het 18 graden.
2: Hans, jij wordt weer vriendelijk bedankt. En dan neem ik je mee naar het verkeer. Ik zie op de N355 van Nieuwklap naar Groningen dat er een kleine file is ontstaan. En voor de rest zijn de snelwegen helemaal vrij rondom Groningen. En zie ik alleen maar in Helpman en de Weijer dat er wat kleine files zijn ontstaan. En ook bij Eemskanaal zie ik dat er een kleine file is ontstaan. Qua treinen betreft zie ik alleen in het midden en het westen van het land dat er wat werkzaamheden zijn op de Nederlandse spoorwegen. Voordat je vertrekt, hou vooral goed je reisplanner app in de gaten, zodat je niet lang op het station hoeft te wachten. Ja. En waar gaan we het zo meteen over hebben?
1: Ja, we gaan het toch nog even over de kerstboom hebben. De kerstboom voor de grote markt. Want ja, daar zijn ze al 2 weken naar op zoek. Maar ja, ik heb de afgelopen weekend toch even gebeld met Erwin, de man achter de grote zoektocht. En die heeft me wat interessante dingen verteld.
0: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: En dat was Savage Garden met Truly, Madly, Deeply.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Ja, wij hebben nieuws uit Groningen. Want Hans?
2: Ja, de gemeente Groningen, of nou ja, de City Club Groningen, is op zoek naar de mooiste kerstboom van Noord-Nederland. En dat is natuurlijk al een poosje bekend. Elk jaar staat er een prachtige kerstboom op de Grote Markt voor het gemeentehuis. En nou ja, het leuke daaraan is, die komt altijd uit de regio. Vorig jaar kwam die net niet helemaal uit Groningen, maar uit Eelde. Was wel een van de grootste ooit, 22 meter.
0: Ja.
2: En elk jaar wordt er dus gezocht naar zo'n bijzondere boom. En dan denk je, 22 meter, nou zo hoog lijkt die nou ook weer niet. Nee, dat klopt. Er gaat bijna 4 meter van die boom de grond in.
0: Zo.
2: 4 meter, Merlijn.
0: Dat is jij en ik op elkaar gestapeld.
2: Ja, nou precies. Nou, ja. Dat redden we het nog niet. Maar hartstikke leuk. Er wordt dus naar gezocht door City Club Groningen. En de persoon die daarmee belast is, is Erwin van den Berg. En dat is die man achter sfeerverlichting Groningen. Die doet dus al die leuke lampjes door de hele stad.
0: Oh,
2: alle
0: leuk.
2: Groene, gele, gaan ze maar door lampjes. Dat doet hij al jaren. En dit jaar mag hij dus ook op zoek naar die kerstboom. En hij was dit weekend bij Goedemorgen Groningen. En daar heeft hij verteld dat het toch al wel heel spannend is. Ze hebben al een paar foto's binnengekregen, maar nog niet genoeg opties. Dus heb je nou zo'n boom waarvan je denkt, dat is leuk dat die op de Grote Markt komt te staan en ik wou er toch al vanaf? Laat het dan weten, stuur ze een mailtje, dat mag ook naar ons, sturen wij het door. 4 foto's van je boom, eentje uit alle windrichtingen en natuurlijk even je adres, zodat ze kunnen kijken of de kraanwagen er überhaupt kan komen.
0: Nou, willen ze hem ook elk jaar groter, weet je dat?
2: Nou, dat hoeft niet. Het gaat er vooral om dat het een hele mooie boom is, zei Erwin. Hij zegt, ik heb liever een mooie boom van 14 meter dan een lelijke boom van 20. En ik denk dat hij daar wel gelijk in heeft. Maar omdat we het hier natuurlijk over zouden hebben vandaag, heb ik iets voor je meegenomen, Merlijn.
0: Nou, dan ben ik erg benieuwd. Hans grijpt naar zijn tas en hij gaat er wat uitpakken.
2: Nou, je weet het, we zijn op zoek naar de kerstboom. Tegelijkertijd is de zomer nog maar net afgelopen. En komt er eerst nog iets anders in Nederland. En toen liep ik gisteren in de supermarkt en toen moest ik opeens aan jou denken. Ik heb pepernoten voor
0: ik
2: je meegenomen.
0: Ik dacht al, ja. Leuk verhaaltje hierover. Hans die organiseert altijd de Sinterklaas-intocht in Assen. En hij heeft mij dit jaar... Hier, dat zijn de pepernoten. En hij heeft mij... Nou ja, jij kan het misschien beter uitleggen.
2: Ja, nou, dat is op dit moment verder ook helemaal niet zo relevant. Ik organiseer een Sinterklaasintocht in Nederland. Maar ja, het is toch te gek voor woorden. We zijn op zoek naar een kerstboom. En aan de andere kant liggen de pepernoten alweer in de winkel. En de paaseitjes, die kan ik nog niet vinden. Maar
0: nee,
2: ik vind het wel heftig.
0: Paaseitjes zou wel heel heftig zijn.
2: Ja, dus laten we even iets anders gaan doen, Merlijn. Doe even leuke muziek. Iets wat niks met de feestdagen te maken heeft, dat gaan we doen. Oh nee.

0: En dat was Taylor Swift met Christmas Tree Farm. En ja, het is nooit te vroeg voor een lekker kerstnummer.
1: Nou,
2: opstaan doe je met de Oog Ochtendshow.
1: Als je daar nou wat van vindt, luisteraar, stuur dan even een appje naar de studio. Hè? 050-5715-815. Dus als je denkt, Marlijn, wat ben je nou allemaal aan het doen? Laat het vooral weten. Ja. En als je nog een kerstliedje wil horen, laat het ons ook weten. Dus 050-5715-815. En dan is het nu tijd voor... Wat gaan we doen, Marlijn?
0: Ja, Lifelines gaan we het over hebben.
1: Toch wel, hè? Ja, Lifelines zoekt voor het eerst nieuwe deelnemers, meldt RTW Noord. Het bevolkingsonderzoek Lifelines zoekt voor het eerst in 20 jaar nieuwe deelnemers. Het onderzoek wordt geleid vanuit het UMCG en wil ongeveer 16.000 familieleden van bestaande deelnemers toevoegen. Lifelines volgt sinds 2006 de gezondheid van 167.000 inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe. Deelnemers vullen vragenlijsten in over hun leefstijl, voeding en welzijn. En ze worden regelmatig getest, bijvoorbeeld bloedonderzoekjes, hartfilmpjes. En zo proberen onderzoekers te ontdekken waarom sommige mensen gezond oud worden en anderen chronisch ziek raken. De nieuwe deelnemers mogen maximaal 40 jaar oud zijn, moeten in een van de 3 noordelijke provincies wonen en een familie hebben die al aan Lifelines meedoet. Door meerdere generaties binnen families te volgen, kunnen onderzoekers erfelijke eigenschappen en leefstijl beter bestuderen. Hun gegevens en lichaamsmateriaal worden anoniem verwerkt en wereldwijd gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Ik doe dit al vanaf het begin, Marlijn.
0: Ja, jij was er vroeg bij.
1: Mijn ouders die vonden dit vroeger al heel belangrijk. Dus die hebben ons meteen ook aangemeld. Dus ik doe dit echt al vanaf een heel klein handje. En het wordt tijd voor een nieuwe lichting. Ik vind dit wel heel erg leuk.
0: Ja, we hadden het er net kort over. Ik wilde me ook graag aanmelden. Maar ik heb helaas geen familie die hieraan meedoet. Dus ik kan mij niet...
1: Je kunt even zoeken of er iemand verderop in je familie het eventueel wel doet.
0: Dat zou
1: in eerste lijn te zijn. En het is helemaal gemoderniseerd. Vroeger moest je echt naar het ziekenhuis toe. Gingen ze met allerlei dingen helpen. En nu kan je het allemaal zelf. Dus ja, fantastisch.
0: Nou, meld je aan als je al familieleden hebt die toevallig al meedoen.
1: Ja.
0: En dan gaan we het hebben over voetbal. Want FC Groningen heeft een sterke elftal, maar een selectie blijft kwetsbaar, meldt RTV Noord. FC Groningen speelde zondag met 2-2 gelijk tegen FC Twente. En verdediger Jorg Schreuders werd uitgeroepen tot een man van de wedstrijd. Een week eerder kreeg hij nog veel kritiek na zijn optreden tegen PSV. Maar tegen FC Twente hield hij buitenspeler Sondre Ojetser goed onder controle. Ook doelman Etienne Vaassen speelde een opvallende rol. Hij leidde met een verkeerde doeltrap de openingstreffer van FC Twente in. En daarnaast voorkwam hij in de tweede helft meerdere doelpunten. Dus een best wel wisselvallige wedstrijd. En Tom van Bergen maakte alweer zijn derde doelpunt van het seizoen en maakte veel indruk. FC Groningen heeft na 5 wedstrijden 7 punten achter de rug. En de basis van het elftal is volgens de clubwatchers sterk, maar de selectie is niet erg breed. Als belangrijke spelers fit blijven en niet geschorst worden, beschikt FC Groningen volgens hen over een fantastisch elftal.
1: En jij weet hier meer van dan ik.
0: Ja, ik weet hier meer van.
1: Eens?
0: Ik vind Etienne Vaassen, die speelt de ene wedstrijd geweldig en de andere wedstrijd, dan kijk ik naar hem en dan denk ik, hoe hebben we zo'n slechte keeper? En Jorg Schreuders, die had vorige week een lastige wedstrijd, dat klopt. Of die week daarvoor tegen PSV, maar dat is omdat Ruben van Bommel, dat is een van de beste spelers van de Eredivisie momenteel. En ja, als je daar tegen staat, dan kan je er weinig aan beginnen. En voor de rest, Tom van Bergen, ja, die stond dan in belangstelling van AZ dit seizoen. Deze transferperiode. Alleen die blijft nog lekker bij FC Groningen. Dus
1: nog wel.
0: Die gaan we in de gaten houden. En dan gaan we nu luisteren naar Royals van...

0: En dat was Lord met A Royals hier op Oog. En het is 8 voor 8, dinsdag 8 september. En het is de dag van de alfabetisering.
1: Yes.
0: Ja, want op 8 september ieder jaar worden ze door de Verenigde Naties herinnerd en aan hoe het nu eigenlijk staat met de alfabetiseringscijfers van het afgelopen jaar. Want wanneer moeten we daar anders aan denken?
1: Ja, deze datum krijgen we via officiële rapporten te horen hoe het staat met de geletterdheid, die vooral in ontwikkelingslanden vaak schrikbarend laag is. Op dit moment zijn er naar schatting 759 miljoen volwassenen die niet of niet voldoende kunnen lezen en schrijven. Dat levert natuurlijk problemen op bij het zoeken naar werk of het hoger opkomen in de samenleving.
0: Ja, ook kinderen zijn helaas slachtoffer van slechte educatie. Door te vroeg te gaan werken om school te laten liggen, verwaarlozen deze kinderen hun kans om later goed te kunnen schrijven. Ook zij hebben hier later last van.
1: Ja, UNESCO voert daarom actie op deze dag om organisaties, overheden en vrijwilligers, medewerkers wereldwijd te vragen om kinderen en volwassenen meer te leren lezen en schrijven.
0: Ja, dan hebben we Nederland eigenlijk best wel goed.
1: Ja, nou, ook in Nederland hebben we best wel een probleem met analfabeten en mensen met problemen. Ja, nou klinken wij alsof het niet goed gaat.
0: Ja.
1: Best wel veel, maar er wordt ook vrij veel aan gedaan in Nederland. Prinses Laurentien houdt zich daar natuurlijk heel veel mee bezig. Dus ja, we zitten er bovenop, maar het kan nog beter.

0: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar de Banenmarkt. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 80 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Check debanenmarkten.nl. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Door Al Megens met het NOS-journaal. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er te veel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld.
3: In november staat het definitief herstel van die pijlers en het aanstaande om dat weer te herstellen gepland. Echter tijdens de monitoring hebben we geconstateerd dat er toch veel meer is weggespoeld dan we van tevoren hadden gedacht.
2: De veiligheid van de brugconstructie kon niet meer worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van Kravchenko zouden zich voor 10.000 euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude, zegt correspondent Christian Pauwe.
4: Kravchenko is niet direct betrokken, zover we weten. Maar ja, nu stopt hij dus toch op, want hij zegt dat hij niet wil dat zijn functie gebruikt wordt als politiek instrument, zoals hij in een verklaring dat schrijft.
2: Vorige week deden de Oekraïnse anticorruptieautoriteiten een inval in zijn kantoor. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolking. In het zuidoosten vanochtend misschien nog wat zon. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. 200 euro korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. 100 euro korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
6: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het. Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen, natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
7: Een hele goede morgen. Gezellig dat je luistert naar de Oogochtendshow. Ik ben Merlijn Robbel en naast mij staat Hans Pettinga Golo. Goedemorgen, Hans.
8: Goedemorgen.
7: Kan je mij vertellen wat de kopstukken van het Oog Radio Nieuws zijn?
8: Jazeker. We gaan het hebben over de actiegroep van de Gerrit Krolbrug, want ze stoppen ermee. Het recordaantal deelnemers aan de 4-mijl van Groningen. En morgen geen treinen en bussen door staking.
7: Meer er al voor je zo rond de klok van 8:30. Eerst neem ik je mee naar het verkeer, want op de N355 van Nieuw-Klap naar Groningen zie ik een kleine file staan. Op de rest van de Groningse snelwegen zie ik geen files, maar in Groningen zelf, in de Weijert, Eemskanaal, Paddepoel, Pijzerweg, oftewel overal in Groningen begint het nu wat drukker te worden. Moet je daar nou heen? Let vooral eventjes goed op. Misschien kan je er omheen rijden om net een minuutje te besparen. Dat zou ontzettend mooi zijn. Qua treinen betreft zie ik alleen maar in het midden van het land dat er wat Minder intercities rijden. Dat allemaal door defect spoor of defect materiaal qua treinen. Ja, en dat was... Dat is een verkeerssituatie. Ik kan het mooi kort houden.
8: Nou, helemaal goed. En als je dan toch over verkeer hebt, morgen dus geen treinen, geen bussen. Het is een landelijke OV-staking in verband met de stakingen van de medewerkers van het openbaar vervoer.
7: En wij hebben straks een gast, een telefonische gast.
8: Een hele bijzondere internationale telefonische gast. Want de Three Degrees komen naar Groningen. Op 17 september staat de legendarische Philly Soul Group in AM2. En zangeres van deze groep, Valerie Holiday, die wou wel even met ons bellen. Dus we gaan het hebben met deze legend of music.
1: De Oogochtendshow.

0: En dat was Pink met All Out of Fight. Het is 8:10, dinsdag 8 september. En Hans, wat kan je vandaag allemaal doen?
1: Ja, een heleboel, zo kan je. En dat kan je al een tijdje naar Masterminds, de geschiedenis van de Groningse Universiteit. En dat kan je dan doen in het Universiteitsmuseum aan de Oude Kerk in Jatstraat. En dat gaat open om 11 uur vandaag. Maar wat is dat dan? Nou, het gaat over de veranderingen die Groningen heeft doorgevoerd in de wetenschap. Je ontdekt het in Masterminds in het Universiteitsmuseum, want je reist door de eeuwen van ontdekkingen, van Aletta Jacobs tot Nobelprijswinnaar Ben Veringa. En je bekijkt bijzonder objecten, duikt in experimenten en je ontdekt hoe Groningse wetenschappers de wereld telkens een stukje veranderden. Masterminds, de geschiedenis van de Groningse Universiteit. Vanaf 11 uur vandaag in het Universiteitsmuseum aan de Oude Kijk in Tjat.
0: En vanavond om 8 uur kan je naar het Martini Plaza. Daar is het grootste zwanenmeer ter wereld. Zin in een avond vol betoverend ballet? Het Shanghai Ballet brengt het grootste zwanenmeer ter wereld naar Martini Plaza. Maar liefst 48 zwanen schitteren op het podium op de beroemde muziek van Tchaikovsky. Een adembenemend spektakel. En daar kan je dus vandaag en morgen heen in Groningen. Dus Martini Plaza om 8 uur vanavond.
1: En ruimtereis te verdraagzamen op het oude Zuidkurfabriekterrein. Energieweg 1 is dat. Het is een wilde muzikale muziek- of locatietheatervoorstelling op een plek die zelf ook moet verdwijnen onder de druk van herontwikkeling. Met een koptelefoon op hoor je een clash tussen intieme gesprekken, rauwe poëzie, beleidstaal, harde punk en wilde gedachtenstromen. Ruimtereis te verdraagzamen op het oude Suikerfabriekterrein. Vandaag om 2:30, 4:00 en 7:30.
0: En voor meer uitgaanstips, raadpleeg groningen.uitloper.nu of kijk naar 9:00 op de kabelkant van OogTV. Organiseer zelf een evenement. Tips zijn welkom op ochtendshow@radio.nl. En dan gaan we nu luisteren naar 7 Seconds van Yusu Endur en Nene Cherry.

0: En dat was 7 Seconds van Yuzu Endur en Nene Cherry. En is het tijd voor het weer. Vanochtend is het droog en vanmiddag zijn er perioden met regen. Het wordt 18 graden bij een matige westenwind, windkracht 3. Komende nacht valt er nog een laatste buitje en koelt het af naar 11 graden. Morgen vallen er een paar buien en waait er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind, windkracht 4 tot 5. En het wordt 18 graden.
1: Fietser gewond na aanrijding met auto op rotonde, dat meldt het Noordernieuws. Een fietser is maandagavond gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de rotonde van de Ziersteenlaan en de Diamantlaan in Groningen. Een automobilist wilde de rotonde verlaten en zag daarbij vermoedelijk de fietser over het hoofd. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Het overige verkeer ondervond hinder door de aanrijding. Inschrijvingen Stadspark Nightrun geopend, meldt de Groninger Internetcourant. De inschrijvingen voor de 5e editie van de Stadspark Nightrun zijn geopend. Op vrijdag 11 december verandert het Gronings Stadspark in een sfeervol parcours van licht, muziek en entertainment. De start is dit jaar voor het eerst op de drafbaan. Dat klinkt als iets voor jou, Marlijn.
0: Ja, zo'n Nightrun, dat lijkt me wel vet inderdaad.
1: Ik zeg, doe een microfoon mee en ga met die banaan. Ik kom wel met een spandoek. En dan de historische theekoppel aan de Herenweg staat te huur, meldt ook de Groninger Internetcourant. De opvallende theekoppel van Scholte aan de Herenweg komt beschikbaar voor verhuur. Het Rijksmonument werd gebouwd in 1868 en fungeerde ooit als privéhalte voor aardappelmeelfabrikant Willem Albert Scholte. Het pand werd aangeboden als kantoorruimte. En ja, daar moet je wel voor betalen, €47.500 ja, per jaar.
0: En ook gewoon dat die trein ging dan langs dat huisje. Dan kon hij daar zo instappen. Dat vond ik zo fascinerend.
1: Het is nooit helemaal bevestigd. Er zijn wat foto's, maar of het nou echt zo was, een beetje ingewikkeld. Ik denk dat we vooral heel blij moeten zijn dat hij er nog staat.
0: Ja.
1: Want de gemeente heeft het natuurlijk opgekocht. En die zou het slopen om het viaduct te verbreden. En dat is gelukkig niet gebeurd.
0: Ach, daar ben ik wel heel blij mee. Ja. Want die man heeft ontzettend veel gedaan voor Groningen. Ook het Stadspark uit mijn hoofd, dat heeft hij gedoneerd toen hij is overleden aan de gemeente.
1: Ja, Willem Albert Scholte is heel belangrijk geweest voor de stad.
0: En dit is allemaal bij elkaar gebracht door ons brilredacteur Pien. Pien, jij wordt vriendelijk bedankt. En dan gaan we nu door naar Doe Maar met Smoor Verliefd.

0: Doe maar met Smoorverliefd.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: De windhaan is gisterochtend teruggeplaatst op de Martinikerk.
2: Dat heeft de commissaris van de Koning en beschermheer van de Martinikerk René Paas gedaan. Daarmee is de restauratie van de buitenzijde van de Martinikerk officieel afgerond. 3 maanden geleden werd de windhaan van de bekroning het voetstuk gehaald voor restauratie bij een smederij uit Warfum. De terugplaatsing geldt als de kers op de taart na maandenlang onderhoud aan de Martinikerk. Je hoort Betty Knigge, de directrice van Stichting Martinikerk, over de restauratie.
3: We zijn in april gestart met het groot onderhoud, zoals dat heet, restauratie van de buitenzijde van de kerk. Om de kerk weer helemaal wind- en waterdicht te maken. Voegwerk, metselwerk, glas- en loodlaampjes, goten zijn hersteld. Maar ook dus de bekroning en de windhaan.
2: Je hoorde Betty Knigge. Allereerst werd in de morgen op 36 meter hoogte de bekroning teruggeplaatst. Een aantal mensen stond in bewondering te kijken naar deze toch wel spannende aangelegenheid. En dan moest de windhaan nog komen.
4: Ja, het is hartstikke spannend. Ja. Het is gewoon geweldig.
5: En toen was het zover. De haan arriveerde, al glimmend en opgeknapt, terug bij zijn kerk.
4: Ik vind hem geweldig. Geweldig. Ik wist niet dat het zo mooi was.
2: Je hoorde enkele toeschouwers. Nog beneden werd de windhaan nader bekeken door bouwkundige Anne Wieringa. Hij wist ook nog het een en ander over de geschiedenis van de windhaan te vertellen.
6: De geschiedenis staat hier voor ons. Er zit nog een mooi deukje in. Dat is waarschijnlijk van een kogeltje. En op deze plek zie je een klein stukje herstelwerk. Dat rechthoekige stukje. Dat is een kogelgat geweest. En ook hier onderaan is een kogelgat geweest. En of dat nou van de oorlog is of dat het nou later met iemand is die dat een gaatje geschoten heeft, dat weet ik niet, want ik was er niet bij. Maar wat we wel heel mooi kunnen zien is dat hij nu weer helemaal hersteld is.
2: Je hoorde Anne Wieringa. En dan was het zover. Toen werd de windhaan teruggeplaatst. Die eer kwam toe aan de commissaris van de Koning en de beschermheer van de Martinikerk, René Paas. Met enige spanning en op hoog niveau werd deze actie succesvol afgerond.
7: Ik wil u geen angst aanpraten, maar het ziet er wel spannend uit.
8: Het is hoog, maar het is mijn dagelijks uitzicht. En het bekroont een restauratie die zo belangrijk is om zo'n kerk door te kunnen geven aan volgende generaties, dat het mij wel een zweetdruppeltje waard is.
5: Onder veel bekijks gingen de haan en René Paas richting het dak.
8: Wil dat? Dat ding is 15 kilo en je zag ook wel dat de mensen die er hard aan hebben gewerkt, dat die bang waren dat ik op het beslissende moment dat ding uit mijn handen zou laten vallen. Dus we tillen hem samen. En we hebben hem. Ja, dan is hij op een gegeven moment er zit zo'n stalen pen omhoog. Als hij over die pen is, dan zie je iedereen ontspannen. Nu kan het niet meer misgaan.
7: De haan blij dat hij er weer staat. U ook blij dat hij er weer staat?
8: De haan zei tegen me dat hij het hartstikke fijn vond dat hij er weer stond. Ja. Ja.
2: Nou, je hoorde René Paas in een bijdrage van Willem Poppes. Volgens de kerk kan dankzij de werkzaamheden het gebouw weer 5 tot 10 jaar zo doorgaan. En dat kan je ook allemaal gaan bekijken dit weekend bij Open Monumentendag in de Martinikerk.
0: En dan gaan we nu luisteren naar Poco met Call It Love.

0: En dat was Call It Love van Poco. En dan is het nu tijd voor de...
1: Oogradio Stadsplaat.
0: Henk Brugge had in de jaren 90 succes als de Nederlandse David Bowie. En het nummer Space Oddity. Hij besloot 10 jaar na het overlijden van Bowie een vervolg op dit nummer te schrijven. Want wat gebeurde er nadat astronaut Major Tom contact verloor met Ground Control op aarde? We gaan er naar luisteren in de...

0: En dat was geen Henk Brugman, maar dat was Juste en Jazztown met Turn the Lights Off.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is iets na 8:30. Mijn naam is Hans Pettinga Golo met het nieuws uit Groningen. Het platform Gerrit Krolbrug stopt per direct met zijn werkzaamheden. De actiegroep is ontevreden over de manier waarop de gemeente Groningen omgaat met de tijdelijke oversteek tijdens de herbouw van de Gerrit Krolbrug. Het platform heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor een tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers, maar zowel het ministerie als de gemeente ziet daar geen mogelijkheid toe. Volgens voorzitter Chris van Malkenhorst is er onvoldoende gedaan met de voorstellen en de steun vanuit de stad. De Viermaal van Groningen is volledig uitverkocht en trekt dit jaar een recordaantal deelnemers. Voor de 39e editie hebben 30.000 mensen een startbewijs bemachtigd. Volgens de organisatie is het daarmee niet alleen een deelnemersrecord, maar is het evenement nog niet eerder zo snel uitverkocht. De lopers gaan zondag 11 oktober van Haren naar de finish in het centrum van Groningen. Oppositiepartijen in Groningen willen dat de gemeente steviger optreedt tegen drugs- en daklozenoverlast. Forum voor Democratie, Stadspartij 100% voor Groningen en de PVV vragen om extra handhaving, tijdelijk meer cameratoezicht en mogelijke veiligheidsrisicogebieden. De partijen vinden dat de gemeente zelf meer kan doen, ondanks het tekort aan structurele middelen vanuit het Rijk. Ook willen ze duidelijkheid over de mogelijke komst van een gebruikersruimte in Groningen. Daarbij wijzen ze op de zorgen van bewoners in de Hortusbuurt over de grotere dagopvang aan de nieuwe Boteringenstraat. Wie morgen met het openbaar vervoer wil reizen, moet rekening houden met uitval. Door een landelijke staking rijden er woensdag de hele dag geen treinen en bussen in Groningen. Ook de treinen van Arriva en de bussen van Q-Bus rijden niet. De vakbonden staken uit protest tegen de kabinetsplannen rond de sociale zekerheid. Naar verwachting wordt donderdag de normale dienstregeling hervat. Al waarschuwt ProRail voor mogelijke vertragingen in de ochtend. Dan het weer. Vanochtend is het droog en vanmiddag zijn er perioden met regen. Het wordt 18 graden bij een matige westenwind, windkracht 3. Komende nacht valt er nog een lokaal buitje en koelt het af naar 11 graden. Morgen vallen er een paar buien en waait er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind, windkracht 4 tot 5 en wordt het 18 graden.
0: Hans, jij wordt vriendelijk bedankt en ik neem je mee naar het verkeer. Ik zie wederom op de N355 van Nieuwklap naar Groningen dat er momenteel een file staat. Voor de rest zie ik op het einde van de A28 ongeveer rond de Weijert. In Groningen zie ik een kleine file. En voor de rest rijdt het op de snelwegen lekker door. Maar in Groningen zelf, in de Weijert, in Paddepoel, Eemskanaal, overal is het nu gewoon wat drukker. Dus ja, moet je hier naar langs? Ik denk dat je er lastig omheen kan. Maar als je het kan, probeer het vooral. Want het kan je een minuutje of twee besparen. Qua treinen is er in het midden van het land zijn er wat minder treinen aan het rijden momenteel. Moet je daar nou heen? Let vooral eventjes goed op je reisplan-app voordat je vertrekt. En zoals Hans net al zei, morgen is er dus een landelijke OV-staking. Dus hou die vooral goed in de gaten. En wij gaan straks een poging wagen om. We gaan iemand bellen.
2: Ja, we gaan nog een keer proberen Valerie Holiday te bellen van 3 Degrees. Want die komen naar Groningen op 17 september. Staat de legendarische Philly Soul Group in AM2.

0: Opstaan doe je met de Oog Ochtendshow.
1: De Helpman 1, mogelijk weer boven Groningen, dat meldt Dagblad van het Noorden. Een bijzonder vliegtuig moet binnenkort weer boven Groningen te zien zijn. Het gaat om de Helpman 1, een vliegtuig dat in 1911 in Groningen werd gebouwd en een van de eerste Groningse vliegtuigen was. Vrijwilligers werken al jaren aan een replica van het toestel, zonder originele bouwtekeningen, maar met oude foto's, archiefmateriaal en de kennis van nu proberen ze het vliegtuig zo nauwkeurig mogelijk na te bouwen. De grote ambitie is duidelijk, de Helpman 1 moet weer gaan vliegen. En het liefst maken de bouwers dan een rondje om de Martini-toren. De stichting hoopt het replica in september 2026 te kunnen laten vliegen. Of de Helpman 1 daadwerkelijk boven de Groningse binnenstad verschijnt, moet nog blijken. Maar de bouwers zijn optimistisch. Vliegen zal hij.
2: En dan AfD-winst in Duitsland. Kunnen we dat ook in Groningen verwachten, meldt het Dagblad van het Noorden. De radicaal-rechtse AfD heeft een grote verkiezingswinst geboekt in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij kreeg daar bijna 44% van de stemmen. Maar kunnen we ook zo'n ruk naar rechts in Groningen verwachten? Volgens politicoloog Kees Aarts van de Rijksuniversiteit Groningen zijn er wel overeenkomsten. Zorgen over bijvoorbeeld migratie, inkomen en voorzieningen spelen ook in het noorden. Toch zijn Duitsland en Nederland moeilijk één op één te vergelijken. Het Nederlandse politieke landschap is veel meer versnipperd. En volgens Aarts ligt de belangrijkste les vooral bij het contact tussen politieke partijen en kiezers. Want aan het einde van de dag willen kiezers zich gewoon gehoord voelen.
1: Ja, ik vind dit heel spannend, Marlijn.
2: Ja, ik ook. Alleen, ik denk gewoon dat het heel gevaarlijk is dat mensen niet gehoord worden. Mm-hmm. En daarom rukken ze dus naar van die radicale partijen.
1: Ja.
2: Voor meer nieuws, check oogtv.nl en de Oognieuws-app. En dit is allemaal bij elkaar gebracht door Pien. Pien, je bent een topper.

0: En dat was Somber met het nummer Homewrecker. En het is inmiddels 7:07. En dat betekent dat we onze weerman Johan Campos aan de lijn hebben. Goedemorgen, Johan.
1: Mensen, een bijzonder goede morgen.
0: Ik heb gisteren, denk ik, voor de laatste keer mijn korte broek aangehad dit jaar. Wat denk jij?
1: Ja, ik weet niet hoe warm of koud bloedig jou bent, maar ik kan me heel goed voorstellen dat je hem gisteren aan had.
0: Ja, hè?
1: En een geheimtje verklappen. Ik had hem ook aan.
0: Ja, dat dacht ik al. Ja, het was heerlijk weer gisteren.
1: 28,2 graden werd het op vliegbasis Eelde, ons noordelijk officiële KNMI-meetstation. Ja, het was warm, zeer warm voor de tijd van het jaar. Vandaag een totaal ander dagje. Ja, en dat danken we aan een lage drukgebiedje die de Duitsers de naam Vega hebben genoemd. Ligt ten noorden van Schotland en zorgt voor de aanvoer van veel minder warme lucht. Ja, en om die warme lucht op te ruimen, dat gaat gepaard met veel bewolking, hebben we nu al mee te maken. Er kan later vanochtend al eens een enkel spatje regen vallen, maar een actief regengebied ligt nu op de Noordzee, boven de Britse eilanden, Bretagne. En dat systeem trekt vanmiddag over en dat betekent vanmiddag periode met regen. De temperatuur ligt nu zo rond 18 graden. Nou, daar gaat vandaag niet veel meer bij komen. Sterker nog, vanmiddag in de regen gaat het kwik een graadje dalen. Verder staat er een matige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4, draait vanmiddag naar het westen. Neemt af, wordt zwak, windkracht 2. Komende avond wordt het geleidelijk droog. Vannacht nog een enkel buitje, wisselend bewolkt. En het koelt af naar een graad of 12. En dat is een stuk minder zwoel en warm dan de afgelopen nacht. Wel, morgen trekt het lage drukgebied de Noordzee op. Ja, en daar gaan we wel iets van merken. Waarschijnlijk beginnen we de dag nog droog. Maar in de loop van de ochtend, middag, gaan er een paar buien vallen. Misschien wel met een slag onweer. Temperatuur 17 graden en er staat een fors windje uit het westen. Windkracht 4 tot 5 en dat noemen we matig tot vrij krachtig. Maar de rust keert heel snel weer, want als we deze zomer zijn gewend, neemt hoge druk weer rap de regie over. En dat gaat nu ook gebeuren. Donderdag wordt een ruggetje van hoge druk vanuit Bretagne over onze omgeving uitgerold. En dat betekent rustig weer, maar er wordt vochtige lucht aangevoerd. Betekent veel bewolking. Ik denk wel droog. Spatje regen, sluit niet helemaal uit. En de temperatuur 19 graden. Vrijdag zijn de veranderingen klein. Er is heel veel bewolking, misschien een enkel buitje, maar doorgaans is het droog. Op beide dagen soms even een knipoogje van de zon. En de temperatuur op vrijdag ook zo'n 19 graden. Zaterdag neemt de rug in kracht toe. Is er meer zon, de rust blijft en het wordt 22 graden. En het weekend sluiten we af op zondag met weer een stapje terug, 18 of 19 graden. En dan valt er weer een buitje. Kortom, de komende dagen weer voor ieder wat wils.
0: Ja, een beetje herfstweer.
1: Ja, een beetje herfstweer inderdaad. De echte herfst die breekt nog niet door. Maar wat rustig. Ik zou eerder wat rustig nazomerweer noemen. De echte herfst, daar moeten we nog even op wachten.
0: Mooi gezegd, Johan. Dankjewel. En wij horen jou morgen weer.
1: Hey, fijne dag. Tot morgen.
0: Tot morgen.

0: Everybody's Changing van Kane. En het is inmiddels al 9 uur en dat betekent dat de Oogochtendshow er alweer op zit. Maar wat hebben we een hoop behandeld, hè Hans?
1: We hebben een heleboel besproken.
0: Waaronder het volgende.
1: Ja, we hadden in de studio aan de telefoon Valerie Holiday van de 3 Degrees. En die komen naar Groningen op 17 september. Staan ze in EM2.
0: En ook is de windhaan gisterochtend teruggeplaatst op de Martinikerk. Een verslaggever van onze Willem Poppers is daar naartoe gegaan om even te polsen hoe dat is gegaan, wat de bijstanders ervan vonden, et cetera.
1: Ja, en mocht je het nou nog niet gehoord hebben, we hebben het nog maar 4 keer verteld, er is morgen geen openbaar vervoer. Dus geen bussen, geen treinen door een landelijke staking. Dus hou dat lekker in de gaten en heb je meer tijd om ons te luisteren.
0: En dat was de ochtendshow. Er is ons nog één ding te doen en dat is ciao voor nou.
2: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
3: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar de Banenmarkt. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 80 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Check debanenmarkten.nl.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Die werd gisteren acuut afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Het verkeer heeft er last van. Ook deze vrachtwagenchauffeur baalt flink, vertelt hij aan verslaggever Mark Hamer.
6: Ja, het is verschrikkelijk. En het zal wel even zo blijven, want die brug is natuurlijk...
7: Ja, precies. Want waar komt u nu vandaan?
6: Ik ben hier aan het laden geweest. En nu moet ik naar de volgende klant toe. Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal omheen rijden.
5: Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Minister Letschert besluit vandaag over de licentie van Ongehoord Nederland. De omroep kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Hitler werd getoond. Een grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
8: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
9: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
10: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
5: Ook de NPO verzocht gisteren om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Bij aanvallen door Houthi-rebellen zijn in Saoedi-Arabië zeker 70 mensen gewond geraakt. De Saoedische autoriteiten zeggen dat rond 4 steden burgerdoelen en olieopslagplaatsen zijn geraakt. Op een aantal plaatsen brak brand uit. Afgelopen week is na een wapenstilstand van 4 jaar het geweld in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgeleid. Het weer. In het noordwesten en westen vanmorgen al regen. In de rest van het land droog met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen trekt langzaam naar het oosten. In Limburg kan het nog 25 graden worden. In het westen wordt het niet warmer dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk...
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
6: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school, blijkt uit internationaal onderzoek, waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren zijn getoetst. De lesvaardigheid onder die groep die daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed lezen. Inmiddels is dat dus fors opgelopen. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. Organisaties die zich inzetten voor lezen, die spreken van zorgwekkende cijfers. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev met ballistische raketten aangevallen nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. De twee Amerikanen die waren in Moskou en Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen, 10 mensen raakten gewond. In Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. In de Russische stad Saratov raakten volgens de autoriteiten een aantal mensen gewond. De Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen, omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet bekend. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. En de politie gaat er niet vanuit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad die hoorden harde knallen, maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de knalpijp van een auto, zegt de politie na het bestuderen van filmpjes die in de buurt zijn gemaakt. En na de melding rukte de politie uit met veel eenheden en de dienst speciale interventies. Maar er werden geen kogelhulzen of inslagen gevonden. De Gelderse politie die stond naar eigen zeggen op scherp, mede door de schietpartij van vorige week in Overasselt. Het weer in het noordwesten en het westen. Vanochtend al regen en de rest van het land droog, met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen die trekt langzaam naar het oosten. Dit was het NOS Journaal.
8: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour-dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
9: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren zijn getoetst. De lesvaardigheid onder die groep die daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed lezen. Inmiddels is dat dus fors opgelopen. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. Organisaties die zich inzetten voor lezen, die spreken van zorgwekkende cijfers. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev met ballistische raketten aangevallen nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. De twee Amerikanen die waren in Moskou en Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen, 10 mensen raakten gewond. In Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. In de Russische stad Saratov raakten volgens de autoriteiten een aantal mensen gewond. De Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen, omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet bekend. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. En de politie gaat er niet vanuit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad die hoorden harde knallen. Maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de knalpijp van een auto, zegt de politie na het bestuderen van filmpjes die in de buurt zijn gemaakt. En na de melding rukte de politie uit met veel eenheden en de dienst speciale interventies. Maar er werden geen kogelhulzen of inslagen gevonden. De Gelderse politie die stond naar eigen zeggen op scherp, mede door de schietpartij van vorige week in Overasselt. Het weer in het noordwesten en het westen. Vanochtend al regen en de rest van het land droog, met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen die trekt langzaam naar het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar de Banenmarkt. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 80 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Check debanenmarkten.nl.
3: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie die zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten. Maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om aangifte te doen tegen de ambtenaren. De middelbare school in Almere blijft vandaag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor voortgezet speciaal onderwijs die kregen dat gisteravond te horen. De directie van het college heeft overleg gehad met de politie en naar aanleiding daarvan is besloten de school in ieder geval voor één dag te sluiten. De politie meldt dat de sluiting de keuze was van de school en geen advies van de politie. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. De dieven die lieten er tijdens hun vlucht eentje achter. De 3 doeken die weg zijn, die hebben samen een waarde van zo'n €9 miljoen. En er is een klopjacht bezig op de daders. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden voor de regen uit. En vanavond dan trekt die regen geleidelijk weg naar het oosten. Morgen veel buien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
5: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar de Banenmarkt. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 80 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Check debanenmarkten.nl.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op de elektriciteitscentrales. Dat gebeurde volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung bij een verkeerscontrole in Weisweiler, niet ver van Aken. De politie kwam de man van 48 op het spoor nadat Duitse media brieven hadden gekregen waarin de verantwoordelijkheid werd opgeëist. Bij een aantal Duitse elektriciteitscentrales werden afgelopen week explosieven gevonden. In 2 gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen. Voor zeker 1 dag blijft een middelbare school in Almere gesloten vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het college wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overleg gehad met de politie en zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. En toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. En in Hendrik Ido Ambacht is een straatnaam veranderd na de veroordeling van een oud-burgemeester van die stad. De kade was vernoemd naar Herman J. Die kreeg een paar maanden geleden een jaar cel vanwege kinderporno. Op de straatnaamborden staat nu weer gewoon Lage Kade, zoals de straat in Hendrik Ido Ambacht voorheen ook al heette. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het lang droog, tot zo goed als de avond. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden. Vanavond dan trekt die regen geleidelijk naar het oosten weg. Morgen wordt een dag met veel buien en dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
4: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten. Maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om de aangifte te doen tegen de ambtenaren. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Personeel had het werk neergelegd vanwege een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoeïsten die geen contact wensten met vrouwen. Daarom had de leiding van de Eiffeltoren het vrouwelijke personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk, want in een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. Ze hadden een waarde van zo'n 9 miljoen euro. De dieven die lieten er tijdens de vlucht wel 2 achter. En er is nu een klopjacht bezig op de daders. Vooralsnog is er nog geen spoor van. Het weer, heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De zon breekt ook af en toe door en het is 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar de Banenmarkt. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 80 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Check debanenmarkten.nl. Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.

sexy people. So

plek, ik zal voor altijd in het noorden staan. Je wou niet luisteren, er komen al mijn woorden aan. Hoe vaak ik heb gedacht aan stoppen, toch ben doorgegaan. Geef ik vandaag niet alles, vul ik dat bij morgen aan. Hotel na hotel, ik zet de kosten op factuur. Ik trap het naar het westen met één handje op het stuur.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
4: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
5: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar de Banenmarkt. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 80 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Check debanenmarkten.nl.
6: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie die was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. En vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek. Gisteren was de toeristische attractie dicht omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Dat gebeurde omdat er een hindoeïstische delegatie geen contact wenste met vrouwen. En de beheerder van de Eiffeltoren geeft toe dat het een fout was om de eis van de groep te accepteren. En in de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag werden de laatste 26 minuten van de wedstrijd uitgespeeld nadat die zaterdagavond was gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de Eagles. Fans van FC Utrecht die hadden vuurwerk en bekers op het veld gegooid. En vanmiddag in een leeg stadion maakte Utrecht al snel de aansluitingstreffer. Spits Stepanov die maakte vanaf de stip vlak voor tijd nog gelijk 3-3. Het weer nog. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De temperatuur die is 17 tot 25 graden. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er ook regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
8: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
1: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van de Omroep bekendgemaakt na een gesprek met minister Letschert. Die licht het besluit zo verder toe. Het gaat om een voorlopig besluit waar de Omroep nog op kan reageren. En Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De Omroep mag tot die tijd gewoon blijven uitzenden, totdat er een definitief besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Demonstranten hebben vanmiddag het gebouw van de Tweede Kamer beklad. De politie heeft 2 personen aangehouden. Een actiegroep van Extinction Rebellion zegt achter het protest te zitten. Vanaf de publieke tribune verstoorden schreeuwende demonstranten ook het vragenuurtje. Daarop moesten alle bezoekers de zaal verlaten en het gebouw werd afgesloten. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. Vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. En Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat er bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. En ook de scheepvaart onder de brug is gestremd. Het weer nog. Langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot nog lokaal 25 in Limburg. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Morgen is het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar de Banenmarkt. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 80 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Check debanenmarkten.nl.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: But you're just a boy.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Ook voor cyberstrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bosnië zet twee diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker 6 Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Bij de uitvaart waren enkele duizenden mensen. De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de aanwezigheid van de Servische ministers elke rode lijn heeft overschreden. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij levenslang in de cel zat voor onder meer genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letschert zegt in een toelichting dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag gewoon blijven uitzenden totdat het definitieve besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden voor het Tweede Kamergebouw 2 activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. Het weer. Regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land. Vannacht opklaringen, aan zee trekt de wind aan. Morgen een stevige wind en 's morgens buien. De zon breekt zo nu en dan door en vooral in de middag valt opnieuw geregeld een bui. Het is 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
6: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

0: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar de Banenmarkt. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 80 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Check debanenmarkten.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos dat er nog altijd geen aanpak is voor overlastgevende Syriër. De man van 18 is 4 jaar in Nederland. In die tijd heeft hij al 114 keer in aanraking geweest met de politie. PVV-leider Wilders wil weten waarom de man nog niet is veroordeeld en teruggestuurd. Ook veel andere partijen zijn verbaasd. De staatssecretaris noemt dit soort gevallen van criminaliteit onacceptabel, maar zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. De SP in Gouda wil weten of het stadsbestuur kan ingrijpen bij nieuwe kledingregels van een middelbare school. Vanaf dit schooljaar mogen leerlingen niet meer op school verschijnen in trainingspakken, joggingbroeken, windjacks en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Ze denkt dat de kleding die leerlingen dragen ook invloed heeft op het gedrag. Ook moeten leerlingen zo beter voorbereid op stage. Leerlingen krijgen tot de herfstvakantie om hun kleding aan te passen. De SP in Gouda vindt de regels betuttelend. En duizenden treinreizigers die in de zomer reizen met het goedkopere treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer reizen ze voor €49 per maand en dat wordt nu het normale tarief van €128. Wie dat niet wil, kan het abonnement bij de NS dagelijks opzeggen. Het weer, vanavond nog wat regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
5: Seconden ontspanning en het gestrest gaat alweer beginnen.
6: Jongen, zo doe je dat.
7: Ja, toch maar helemaal.
5: Kom dan toch eens met dat kinderachtige gedoe.
6: Nee, laat dit even een eind op zijn, want wij komen eraan.
8: Dit is het nummer 1 hitstation van Groningen.
9: Oog Radio.
8: Oog Radio.
10: Gezellig is het hier, hè?

0: de gitaren van Queen hier op Hoog Radio. En daarmee is je avond begonnen. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Danny.
1: Ik ben Arjan.
2: En ik ben Indra. En het is vandaag 8 september, de dag dat... Dat je nog even gemakkelijk met het OV kan reizen. Morgen ligt het openbaar vervoer namelijk vrijwel helemaal plat... door de landelijke 24-uur-staking. Zowel bij NS als het streekvervoer liggen medewerkers het werk neer... uit protest tegen kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Reizigers in Groningen worden geadviseerd om thuis te werken. En moet je morgen er toch nog even uit, pomp dan je fietsbanden maar lekker op.
0: Ja,
1: ja.
2: Er zit niks aan.
1: Pomp dan je fietsbanden maar even op.
2: Ja, ik word echt heel erg gejudged, want ik heb geen fiets. En ik word hier aangekeken in de studio, niet normaal.
1: Ja, maar jij zegt... Dan ga ik dan morgen maar niet naar de studie.
2: Nee, dat is helemaal niet wat ik zeg. Dat is helemaal niet wat ik zeg. Nee, ik ga met zo'n checkscooter. Maar als ik dat heel hard zeg, dan gaat iedereen dat doen.
3: En
2: dan,
3: ja, want ik als docent heb zo'n baan waar dat helemaal geen zin heeft om thuis te werken. Want ik moet gewoon in het klaslokaal staan. En het Hanzebeleid is ook, heb ik gehoord... Gewoon les hier op school morgen, ondanks de staking.
1: Ja, dat ook, hoor. Dat, kom maar gewoon naar je werk.
3: Ja, goed. Vooral de mensen die in de stad wonen. Ja.
2: Het is ook de dag dat tuinieren in Leek even helemaal verkeerd afliep. Vanmiddag rond 4 uur raakte een gasleiding beschadigd... tijdens graafwerkzaamheden in een tuin aan de Diepswaal. Brandweer rukte met spoed uit. De weg werd direct afgesloten... en meerdere woningen moesten uit voorzorg worden ontruimd. Netbeheer Enex is druk bezig met het lek definitief te dichten. Zodat de buurtbewoners vanavond weer veilig in hun eigen huis kunnen slapen.
3: Ik ben er toch altijd benieuwd hoe dat dan gaat. Dus, want je hoort het best vaak. En dan sta je daar met je shovel of je graafmachientje. Ja. En dan in één keer ploink, paf. En dan oh. Ja. En dat moet toch echt met een enorme kracht gaan?
1: Volgens mij niet.
3: Nee? Dat staat toch onder druk, zo'n gasbuis?
1: Maar niet onder druk dat de... Dat zeg maar de tegels eruit springen. Maar zoveel druk om te
3: doen. Anders dan met water.
1: Je hoort het en je ruikt het. Maar het is niet zo dat de tegels je omvliegen.
3: Oh, okay. Ja, dat zie ik altijd voor me.
1: Nee.
3: Oké. Okay.
2: En ik heb ook nog wat dierennieuws gevonden. Ah. Soort van. Het is namelijk ook de dag dat de Gouden Windhaan weer kraaide bovenop de Martinikerk.
3: Ah.
2: Maandagochtend werd het historische beestje na een flinke opknapbeurt officieel teruggeplaatst op het dak van de kerk. Onder toeziend ogen van René Paas. De haan glimt weer als nieuw in de zon en kijkt vanaf de grote hoogte weer vertrouwd neer op de Grote Markt.
3: Ja, nou, het moet er wel zon zijn, want het is in één keer tering weer hier, zag je dat?
2: Het is verschrikkelijk. Ik ben klein en nat gerekend.
3: Ik zag het al aan je trui, ik had het zelf ook.
1: Ik vind het niet leuk.
3: Hey, gelukkig zijn wij drie zonnetjes op je radio.
2: Oh, ja.

0: gaat je helpen om, om weer even vrolijk te worden, hoor. Het is eigenlijk al een oud nummer. Alleen ik schaamde me gewoon dat ik deze niet op de lijst van onze wijsjes van de week heb gehoord. Want dit was gewoon een van de grootste hits van 2026. En zeker nog steeds een enorme zomerhit. Ik heb het over Zara Larsson en Midnight Sun. En een beetje zon kunnen we wel gebruiken, vooral de hele nacht door, toch? Dus wat dat betreft is, nou, wat mij betreft, is dat alsnog met terugwerkende kracht het wijsje van deze week.
1: En nu heb ik de eer en het genoegen om het volgende nog nooit eerder uitgebrachte nummer bij u te introduceren.
2: Als Jano even je kop dicht houdt, knal ik er een leuk deuntje doorheen.

0: Serena Joy van Olivia Rodrigo. Een beetje, ja, een hoe moet je dat zeggen, een beetje een cynisch nummer. Want het gaat over mensen die het prima vinden dat ze het zelf goed hebben. Als de anderen dat niet hebben, maakt het niet zoveel uit. En dan met name migranten.
1: En daarvoor zei haar Larsen met dat dolfijnliedje.
0: Ja, wat is dat goed zeg.
1: Ja.
0: Ze stond dus op Pukkelpop en... Ze komt niet meer uit haar woorden, uit haar gezang, omdat het hele publiek besluit om haar dolfijnendansje, wat normaal altijd bij dat nummer gebeurt op die festivals, om dat even met z'n allen te doen.
1: Vind ik leuk.
0: Is echt heel goed om te zien. Ja, het is alweer een paar jaar geleden dat ze hier in Groningen stond op Hullabaloo. Dat was dit weekend weinig internationaal. Ja, je had Lewis Capaldi dan nog. Dan zit ik even te denken. Ja, nou ja, mensen begonnen op een gegeven moment wel een beetje te lachen dat Martin Garrix de hele tijd echt om de zoveel seconden riep van... Nederland! Zo, ik wel eventjes denkt van nou, dat, rustig aan jongen, dat hoeft niet.
1: Staat hij nog vaak in Nederland? Ik denk dat het voor hem bijzonderder is dat hij in Nederland staat dan dat...
0: Nou ja,
1: hij...
0: dat zeg je wel, want ik denk ook dat het wel vrij uitzonderlijk was dat hij hier stond. En dat het nog best wel wel redelijk groot moment was inderdaad. En hij draaide ook zeker wel lekker, hoor. Het was wel weer een goede show. Vuurwerk, alles. Heel gezellig ook. Altijd, ja, ik moet zeggen, die sfeer bij Hullabaloo is altijd wel echt meer dan gemoedelijk.
2: Want jij was er zondag.
0: Ik was er zondag, inderdaad. Het lukte niet. Ja, daar moeten zij wel echt wat aan doen. Want je moet al bijna een jaar van tevoren die kaartjes bestellen. Ze hebben nu dan ook weer zo'n super early bird. En dan op een gegeven moment gaan die kaarten normaal in de verkoop. En dan is het in één keer zo van... Oh, nou, de Weeknder is al uitverkocht. Dus koop dan maar een los kaartje. Nou, dan koop je dat losse kaartje. En dan krijg je verdorie een aantal weken daarna in één keer in de mail van... Oh, er zijn toch kaarten voor het hele weekend. Upgrade nu je kaarten. Toen dachten we van, nou, nu stuk je er maar in. Toen hadden we nog mazzel dat de zondag de betere van de twee dagen was qua line-up.
2: Ja.
0: Moet ik zeggen. En daar waren het velen wel met mij eens.
2: Nou, wat fijn.
0: Maar al met al was het toch wel weer de moeite waard.
2: Ja, ik moet zeggen, ik ben helemaal niet van de festivals. Maar ik was wel zaterdag toevallig nog even aan het kijken of ik nog even heen kon.
0: Ah.
2: Het was me helemaal vergaan dat überhaupt gaande was.
0: Yeah.
2: Ja, echt heel slecht. Maar ja, ik kon niet meer aan een ticket kopen. Ik zat ticketswap te kijken. Maar ook daar
0: ook
2: was alles uitverkocht.
0: Ja, het was ook de eerste keer dat het was uitverkocht, las
2: ik.
0: Ja,
2: nou, ik vond het jammer. Ik dacht, ik vond het wel duur. Volgens mij was één zo'n kaartje dan 100 euro. Ik weet niet hoe duur een normaal kaartje is. Ik dacht,
0: en volgens mij
2: 60,
0: hadden wij...
2: 70.
0: Ja, per dag net 60, 70. Ja,
2: verschrikkelijk.
0: Net 67,5 meende ik voor één dag. Maar ja, eerder kon je natuurlijk voor zo'n 80 euro... het hele weekend.
2: Ja.
0: Dus ja, reken maar uit.
2: Ja.
0: Al 130 euro voor het hele weekend, geloof ik.
2: Huh.
0: Dus dat is natuurlijk wel pijnlijk, die prijzen.
1: En om 8 uur vanavond begint de voorverkoop van volgend jaar.
0: Ja,
2: nou,
0: ja, dat
2: ik ben
0: ik.
2: Erbij.
0: Ja, alleen er is dus nog geen line-up bekend.
1: Nee.
0: Dus dan doe je het op de gok. Maar meestal komt dat wel goed, hoor. Want het is een beetje een soort van afsluitend festival ook.
1: Ja.
0: En de hele line-up van welke...
1: Artiesten zijn blij dat ze nog even mogen.
0: Ja, en al die bekenden die overal staan, al die Nederlandse artiesten, die zijn er nu ook weer.
1: Nou, wat ik dan wel opvallend vind, is dat zo iemand als Lerel Kleine er ook staat.
0: Nou, daar hadden wij het dus ook over. Ja. Zo, we hadden al het idee om dan maar in het publiek te gaan staan met een of andere autodeur of zo. En dan inderdaad... Ja. Nee, maar ja, dat snap ik ook helemaal niks van. Of hoe heet die andere clown die dat jochie online vroeg om zijn broek naar beneden te doen.
1: Oh, ja.
0: Bilal Wahib, ook zo'n gast. Ja. Dat nodig je toch niet uit.
1: Maar kijk, Bilal Wahib, dat vind ik nog weer een iets andere situatie dan Lerel Kleine. Lerel Kleine is gewoon ook echt veroordeeld meerdere keren.
0: Nee, maar dat is ook zo.
1: Kijk,
0: maar als we het dan toch even over woke en inclusiviteit hebben, dan laat je toch dat veroordeelde mensen ook gewoon niet toe.
1: Nee, of maar pak een podium veroordeelde mensen en er mogen 15 mensen staan.
0: Nee, ja, maar dan doe je gewoon een festival voor veroordeelde artiesten. Daar kan best geld in zitten. Maar ik begrijp maar, weet je.
1: Gaan jullie dit jaar ook naar In Opspraak?
0: Ja, nou ja, maar dat is wel zo. Dus dat hoeft niet hier.
1: Ik ben met je eens.
0: Met, tenminste, als ik het goed gehoord heb, want ik ben niet bij die tent naar binnen gegaan, maar dat hij dan ook nog met een André Hazes nummer daar staat op te treden.
1: Tja.
0: Nee, dat was echt crap. Maar...
1: Ja.
0: Maar nee, verder, ja. En wat ook, maar dan loop ik een beetje voor op, op de ergernissen. Dat één muntje, die klote flowerpennies, dat je die nog steeds hier moet kopen. En dat ze gloeiende 4 euro de stuk zijn geworden. Hè? En dat je dan een of andere vieze, kleffe, verzopen hamburger moet kopen voor 3 van die klote muntjes.
1: En een biertje is dan ook 3 muntjes?
0: Nee, die zijn denk ik 1,5.
1: Oeh. Dus gewoon,
0: 1,5 tot 2, volgens mij. Maar dan nog, dan zit je al aan 8 euro per biertje natuurlijk. Ja, hè? En dan had je verder kon je Turkse pizzaatje. Dat kost je dan 2 muntjes. Maar wou je er een plakje kaas op, moest je 1/2 muntje bijbetalen.
2: Ja.
0: Nou, 1/2 muntje betekent 2 euro hè, voor een plakje kaas. Houd toch op. Houd toch op.
1: Dan pakken ze je.
0: Ja, nee, maar dat vind ik gewoon echt veel.
1: Die artiesten moeten wel betaald worden, hè?
0: Ja, dat snap ik, maar dat lukt ook wel als je die muntjes gewoon 2,50 maakt.
1: En dan vragen ze 3 in plaats van 2.
0: Ja, nee, maar ze moeten gewoon ophouden met die muntjes. Want weet je, die mensen die kijken natuurlijk ook zo van ze betalen. Dus dan denk ik van, oh, dat is 2 muntjes, 3 muntjes. Ja. Maar je denkt niet van, dat is 3 euro. Nee, want dat is meteen 12 euro. Nou, dat bedenk je wel 2, 3 keer voordat je een broodje bestelt als je 12 euro moet afrekenen.
1: Maar er zit toch een winst in. Ja.

0: Wat heerlijk. Ja, en een van de meest gesampelde samples. Hè. Ik zat ondertussen even te kijken of die... Nou, ik kan zo snel die 90s versie niet vinden. Die ook altijd zo...
1: Ja, ja, in mijn hoofd zit
0: ik. Zal hem even zoeken. Maar ik weet wel uit mijn hoofd dat hij een stuk trager is dan deze. Ja. Dat had ik dan ook weer niet verwacht.

0: talk bij. Ik zie wel dat er hier met iets met geluid aan staat nog. Dat is niet helemaal voordat ik dat... Later, ik denk dat hier dus nog iets aan was.
1: Oh,
0: dat
1: staat, oh jee. Ja, die stond nog aan.
0: Ja. Oké, het balletje, dat wiel.
1: En welk nummer komt hij? Welk nummer komt hij? Ik sta weer paraat met het boekje.
0: Ja, de 7 rood. Bladzijde 7 voor jou, Indra. Jij mag naar bladzijde 7 gaan en daar zitten 4 cd's in.
2: 7?
0: Oké.
1: Okay. Oh, dat zijn 4 rock cd's.
0: Rock cd's?
1: Wauw.
0: Nou, rock gesproken.
1: Zeg maar eens, 1 tot en met 4, Danny. Wat, ja. 1, 2, 3 of 4?
0: 3.
1: Oké.
2: Okay. Dan skippen we bijvoorbeeld Bohemian Rhapsody. Nou, Stairway to Heaven
0: skippen we. Net gedraaid.
2: Ik zie hier wel Purple Rain gelijk staan. Dat vind ik wel echt een topper.
0: Okay.
2: Even kijken, ik zie ook Zombie staan.
0: Wel heel lang, hè, Purple Rain.
1: Ja, dat, laten we dat maar niet doen.
2: Laten we dat niet doen.
0: Kunnen we, nee, kunnen we
1: Purple
0: niet
1: Rain, dan gaan wij gewoon naar huis.
2: Kijk verder hier een beetje.
0: Op Hullabaloo stonden trouwens ook wel echt goede coverbands, hoor. The Police was er. En ja, ik weet dat jij niet van U2 houdt, Kampie, maar die waren wel goed, hoor.
2: Ja, gaan we voor 6.
1: Nou. Kijk of Danny hem herkent. Denk het wel.
0: Oh, het is live. Even kijken.
1: Deze keer toch wel, Danny.
0: Ja, zeker. AC/DC. Ah, ja, tuurlijk AC/DC.

0: Wauw, wauw, wauw. AC/DC met A Whole Lotta Rosie.
1: Goeie keus.
0: Ja, zeker.
2: Ja, ik moet zeggen, dit was niet mijn keuze, dit was Kampie's keuze.
3: Ja, dit...
1: ik vind het een lekker plaatje.
3: Ik weet wel wat goed is. Time warp complete.
1: Nou, ik weet ook wel wat goed is. Muziek uit de 90's. En ik heb wel weer twee leuke meegenomen. Ja, het toeval wil, het uur hiervoor hadden we opeens Hanson met Mbop. Maar dat is ook eigenlijk een beetje het enige liedje dat van hun gedraaid wordt op de radio. Alleen ik heb meegenomen uit 97, Where's the Love. En ken jij Hanson? Weet je hoe ze eruit zien?
2: Misschien straks na het nummer nog een keer vragen of ik dan of ik het dan heb herkend.
1: Kampie, jij weet wel hoe ze eruit zien.
3: Ja, dat zijn toch drie jongens met veel te lang haar.
1: Ja, en ik dacht vroeger altijd van... oh, dat zijn die twee broers en dat leuke zusje. Maar nee. Die derde, dat was ook een jochie.
3: Ja, dat waren drie jongens, ja.
1: Ja, maar als je ze op de foto ziet en ik hoop... even kijken, dan ga ik het even snel voor jullie opzoeken. Ja. Hanson, de band. En als ik dan afbeelding... want inmiddels treden af en toe nog wel eens op. Maar dat is toch net alsof ze een zusje erbij hebben.
3: Ja, nee, ik wist dat het drie jongetjes waren.
2: Ja, ik snap de verwachting wel, moet ik zeggen.
1: Ja, dus nou ja, goed. Ja, inmiddels zijn ze een stuk ouder. Heel af en toe, dat treden ze volgens mij nog wel. Of nee, heel af en toe, ze zijn nog te boeken zelfs. Alleen ze zien er natuurlijk wel echt flink anders uit nu. Want het zijn ook gasten uit vanaf 1985 zo'n beetje. Dat was hun leeftijd.
3: Dat denk ik, ja.
1: Dus ja, dus er waren een beetje onze leeftijd in die tijd. Hier, MTV Award. Dus, maar goed, die andere hit van ze, die kreeg je dus te horen. En ook nog, ook net zo leuk, denk ik.
3: Goed, leuker.
1: Kijken wat ik nog leuker. Vlammen en Abraxas. Ja, en MC Links met I Need Love. Nou, bij die waren nog een top 10, hè. Want die is uiteindelijk op de 90 gekomen. Where's the Love? Die kwam niet verder dan 15.
3: 90!

0: altijd lekker. Flaman en Abraxas. En MC Links, I Need Love.
1: Banger.
2: Ja, is dit dan...
1: Nee, volgens mij niet.
0: Wel weer een sample van een sample.
2: Nee, maar ik zat te denken, Flaman en Abraxas, dat zit dan... Dit zit dus tussen de Party Animals en... Wat hadden ze daar? Have You Ever Been Mellow? Nee, nou ja, die. Dat is in. Maar goed. Ergernissen.
0: Oh ja,
2: had jij nog wat?
0: Ja.
2: Of zal ik even?
0: Nou, we hadden het net... Oké, laten we even snel. Want ik had het net over... toen kwamen we achter de schermen even aan over de pakketbezorging. Want
2: ja, ik kwam daar
0: boos,
2: achter. Ja. Nou, zal ik het voorzetje geven?
0: Begin, dan
2: kan je hem inkopen.
0: Ja.
2: Nou, want ik kwam erachter. Morgen krijg ik een pakketje. En dat is dan... Ik geef altijd aan in de pakketmuur. Want dat vind ik makkelijk. Dan kan ik s'avonds, s'nachts, midden in de nacht... Als ik wakker word, denk ik... Oh, nu ga ik een pakketje halen. Kan ik een pakketje halen?
0: Eens.
2: En als dat dan niet kan, omdat ik... Om wat voor duistere reden dan een handtekening nodig heb... Dan heb ze me ineens verplaatst naar een compleet ander winkel. En dat vind ik prima. Dat is wel dichterbij bij mij. Maar die winkel... is morgens om 10 uur open en die gaat om 5 uur dicht.
0: Ja, dat is
2: wanneer
0: die
2: moet ik dan? Wanneer? Ja. Zeg het dan.
0: Je werkt.
2: Ja.
0: Want je
2: ja.
0: moet ze ook nog binnen 7 dagen of zo ophalen, anders wordt hij teruggestuurd. Ja. Nou, stel je voor dat je al die 7 dagen aan het werk bent.
2: Ja. Of dan denk je, dan ga ik zaterdag. Nee, maar dan is het winkeltje ook niet open.
0: Nou,
2: ik
0: precies.
2: weet niet waarom dat winkeltje er is.
0: Nee, ja, kansloos winkeltje.
1: Gewoon, in je pauze dan eventjes naar die winkel heen en weer gaan. Dat slaat toch nergens op?
0: Ja, maar ze hadden ja,
2: de kan toch. Dan moet ik een half uur rijden om even een pakketje te halen om weer... Nee.
0: Ja, maar ze hadden wij aan het Overwinningsplein zo'n kansloze... zo'n snackbar zitten die op zondag altijd dicht was. De dag dat mensen naar de snackbar gaan, waren zij dicht. Zaten ze in de kerk of zo. Ja, ik weet het niet.
2: Maar het is een voormalig snackbar, hoor.
0: Nou ja, nee, inmiddels is de koning erin gegaan. De broer van.
2: Oh.
0: Die is met zijn goede eiballen.
2: Oh.
0: Dus dat is echt wel prima. Maar goed, om nog even in te haken op dat... ik ben het helemaal mee eens. Alleen dan heb je nog mazzel als het PostNL of DHL is.
2: En, ja.
0: Maar goed, daar hebben we natuurlijk ook wel eens... maar van, waar ik echt helemaal ziek van word, is UPS. Want die hebben me toch een aparte manier van bezorgen. Dat is heel vaak dat ze dan denken van... nou, hier heb ik geen zin in om die flat naar boven te gaan. Dus dan zeg ik wel van, hij is er niet. En dan kom je ook in één keer... nou, ik moest zoeken naar die winkel, joh. Dat was ergens daar bij op Damster. Diep, hè? Dat pand van Nijenstee, daar zat een of andere wasserette, die ook pakket...
2: Dat was precies waar ik nu ook...
0: Echt?
2: Ja.
0: Ja, maar weet je wat het vervelende was? Want ik kwam daar dus, en mijn hele pakket was daar niet, terwijl er al lang stond van hij is bezorgd. Hele weekend, hè, moest ik wachten. Ik dacht zo van, nou, iemand heeft mijn pakket gehad, want die dure schoenen zijn kwijt. Dus ik moest het hele weekend wachten. Dus ik ging de maandag, dacht ik van, nou, ik ga toch nog één keer kijken... In die kutregen natuurlijk, ging erin. Ja, was hij er toch nog. Maar dat is toch ook van een achterlijkheid. Dat je dat alvast gescand van... Ja, dat is bezorgd, want dan ga je het afhalen.
2: Ja, dat, ja.
0: Want ze willen ook, er staat ook altijd van... Ja, kom je pakket zo snel mogelijk afhalen... want het stapelt zich hier allemaal maar op.
2: Ja,
0: ben je een keer op tijd, is hij er niet.
2: Ja.
0: Oké, okay, volgende ergernis.
2: Dat is sinds 2 dagen op Instagram... heb je... Kan je, nu in je stories zitten daar slides tussen met reclames. Dan kan je niet meer op de zijkantje tikken dat die doorgaat.
0: Oh mijn god, nee.
1: Ja.
2: Nee, als je nu op de zijkantje klikt, opent de website die daarachter de slide zit. Dus ik heb nu, inmiddels heb ik al mijn gegevens alweer aan website gegeven die in mijn slides kwamen.
0: Tuurlijk, ja.
2: Dus krijg ik daar meer van. Omdat ze denken, jij klikt daarop. Ga weg met je kutslides. Als, ja. als ik wil reclame en dat bepaal ik zelf, dan ga ik niet.
0: Nee.
2: Je moet niet 100% klikbare slides maken.
0: Och, wat verschrikkelijk.
1: Instagram en Snapchat zo worden nu ook aangeklaagd. Had je dat meegekregen?
2: Ja, zeker. Ja,
1: ja. Nou,
2: ik zit er niet in.
0: Verslavende werking. Maar ik zou ook gewoon aanklagen vanwege de enchantification van al die apps. Dat gewoon de werking zoals het ooit bedoeld was. Dat is
2: weg.
0: Ja, dat is weg. Je hebt helemaal niks meer aan. Je hebt niks meer aan zoeken op Google. Je hebt niks meer aan scrollen op Instagram.
2: Foto's op Instagram. En niks meer aan gezichten op Facebook.
0: Ik zou ze allemaal gewoon deinstalleren.
2: Mag ik nog één laatste ergernis?
0: Ja,
2: dat is ergernis aan mezelf. Ja, ik denk dat ik hem vaker genoemd heb, maar altijd als ik op vakantie ga, dan heb ik een week de tijd nodig om mijn koffer te vullen. Die ligt nu al 3 dagen bij koffer.
0: Hey,
2: ik ga maar 6 dagjes weg.
0: Ja, hou op. Ja. En dan heb ik naar een warm oord. Dus ja. Je hebt alleen een zwembroekje nodig, een paar t-shirtjes. Ja.
2: Maar ik heb dus, zaterdag gooi ik dan de koffer vol.
0: Ja.
2: Dan kijk ik zondag, goh, wat heb ik erin gegooid? Oh nee, dat kan eruit. Dan kijk ik maandag nog een keer. Oh ja, dat klopt wel ongeveer. Dan ga ik hem waarschijnlijk morgen nog even. Oh, dan ga ik ze maar eens strijken en dan... Gaan er nog weer een paar uit? Nou ja.
0: Nou, dat zijn van die dingen, daar heb ik zelf echt nooit last van. Dat is ja, echt
2: zonde. Ergernis naar mezelf, hè?
0: Ja, ik kan zo'n koffer wel vrij snel inpakken.
2: Ja?
0: Dat is ook zo'n dag van

0: met Pik en de Beer. Twisted Sister. De ene laatste plaat. Dus we hebben nog één ding te doen. En dat is een turn up the bass peuken draaien.
1: Robber.
0: Want turn up the bass beat. Mega beat. Bangetjoy. Oh, er valt ook eens naar beneden hier achter. Ja, de verlichting. De verlichting.
1: We moeten afronden.
0: We ronden af.
1: Want we zijn al over tijd.
0: Oké, Crucified. Army of Lovers.
1: Leuk. Oh, leuk. Horen we achter ons. Leuk.
0: Gelukkig. Leuk. Goed gekeerd. Daarmee zeggen wij tot de volgende keer.
2: Tot volgende week.
3: We're back by Dope the Man.
4: Turn up the bass is back.
5: What time is love?
6: They in their hardcore dance
7: press.
8: Play new CDs.

0: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft minister Letschert laten weten aan omroepdirecteur Peter Flemmings. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit aan te zullen vechten. De omroep kan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen, zegt Flemmings.
3: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
4: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
5: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
2: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. Ze worden verzocht te vertrekken, zegt de Hongaarse buitenlandminister. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te hebben gehouden. Dinsdag werd al een Rus aangehouden op beschuldiging van spionage. Het besluit duidt op een andere koers door Hongarije na jaren van nauwe banden met Moskou. Hongarije benadrukt dat het de diplomatieke betrekking met Rusland wil behouden, maar Rusland zegt passende maatregelen te treffen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada komen ook met het importverbod op goederen van de bezette westelijke Jordaanoever. Producten uit Israëlische nederzettingen mogen niet meer worden ingevoerd. Ook worden er sancties tegen bedrijven en personen die de illegale nederzettingen faciliteren. De maatregelen gaan over ongeveer een half jaar in. Ook 9 andere Europese landen overwegen sancties. Nederland kwam al eerder met een importverbod. Reden voor de maatregelen zijn het toenemende aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80 km per uur. Dit was het NOS Journaal.
6: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
7: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij Deboerdrachten.nl.
1: Oog Radio.

0: Ook aan het begin van Mega Choice. Je vaak met, waarschijnlijk heb je de naam wel eens voorbij horen komen. Block and Crown.
1: Yes, zeker.
0: Nu uit Amsterdam. En volgens mij hebben ze ook heel veel met Michael Toulouse gedaan.
1: Ja, de Toulouse is een beetje de concurrent. Maar af en toe eens een keer een trekje samen gedaan.
0: Ja, volgens mij. Af en toe dan werken ze wel eens samen. Dus Michael Toulouse, oud DJ die in het verleden hier wel eens in Megabeat Club heeft gedraaid. En heel veel platen uitbrengt. En dit was Represent Cuba. En zo werd het 7:10 op de dinsdagavond. Tijd voor je wekelijkse portie dance, house, tech house, deep house, trance en drum and bass. En alle aanverwante muziekstijlen. En natuurlijk ook het laatste nieuws uit de wereld van de dance. Wat is er allemaal gebeurd? Je hoort het in dit uur. En natuurlijk ook, Erik is weer de archief ingedoken. We hebben weer een house classic op vinyl. Ligt al klaar op de draaitafels hier. En
1: geen zo'n bekende trouwens.
0: Nee, inderdaad. Het is wat onbekendere. Dus,
1: Voor de mensen die in die tijd die plaat wel vaker hebben gehoord, die heb ik vaak gedraaid in de clubs.
0: Oké. Okay.
1: Maar het is niet voor het grote publiek als herkenbaar, om het zo maar te even zeggen.
0: Oh, oké. Okay. Eigenlijk een wat onbekendere classic.
1: Ja, als je het op die manier ziet wel.
0: Ja,
1: goed.
0: En natuurlijk ook de Party Choice. Welke feesten barsten er binnenkort weer los hier in Groningen? En natuurlijk ook een nieuwe Dance Choice. Eigenlijk een plaat die al behoorlijk goed doet in de charts. Welke dit is, hoor je zo meteen rond 7:45. En dit is Hot Since 82. And All That Matters.

0: Vorige week kwam zijn nieuwe album uit, Obsessions. En dit was een van de opening tracks. All That Matters, de nieuwe Hot Since 82. Hier in Mega Choice.
1: Mega Choice, nieuwsupdate.
0: Dus tijd voor nieuws.
2: Ik vind het wel een leuke naam. Hot Like Say 82.
0: Hot Since 82.
2: Ja, dus heet sinds 1982. Daar komt het neer, toch?
0: Ja, eigenlijk, ja. Ja, een bijzondere naam, maar goed, de man is boven, komt uit Engeland. En...
2: Ja, ik vind het leuk bedacht. Een hele originele naam trouwens. Goed, zit, over...
0: Als zit je nu na te denken over een naamsverandering.
2: Nee, niet Hot Like 73. Hot Like... Maar, nou, dat ga ik niet doen, nee. Maar ik vind het gewoon origineel bedacht. Ja. Ik vind het gewoon leuk gedaan. Ja. In ieder geval, we gaan eventjes volgende maand in ieder geval. Dat is weer een nieuwe editie natuurlijk van ADE, afgekort. De Amsterdam Dance Event. Wordt namelijk een bijzondere editie van dit 30 jaar. En de verwachting is dat 1500 artiesten zullen optreden. De organisatie heeft namelijk een tweede golf artiesten bekendgemaakt. En de locatie die de feesten worden gehouden. De renovatie van dit jaar geduurd tijdens de ADE-shows georganiseerd. Op de woensdag 21 oktober draait namelijk Arman van Buuren een special back-to-back met Ben Wall uit Groningen.
0: Ja.
2: Nou, tegenwoordig woont hij niet meer in Groningen, dacht ik.
0: Nee, hij is geboren en getogen in Groningen, geloof ik, maar inmiddels in Amsterdam woonachtig.
2: Dus hij trad vorig jaar ook al op tijdens een State of Trends in Rotterdam. Dus nu een back-to-back. Nice.
0: Inderdaad. Hij gaat lekker. Onze Gijs.
2: Huh? Ja, die hebben we één keer hier gehad. Dus,
0: ja,
2: 2023,
0: long time ago.
2: 23, dacht ik.
0: Oh ja. Je ziet hè, je hoeft hier maar één keertje te komen draaien en je eindigt in de gashouder. Zometeen dus de House Classic. Maar we gaan eens even richting de Soulful House. Met de vocalen van Barbara Tucker, geproduceerd door Michael Gray. Dit is I Get

0: origineel van deze plaat komt uit 1994. En komt destijds uit op Strictly Rhythm.
1: Ja, mooi label. En,
0: samenwerken met het positieve label. En een nieuw rework gedaan, kunnen we eigenlijk wel zeggen. Of remix door Michael Gray, die we allemaal nog kennen van I Can Wait For The Weekend To Begin. En dit is dus zijn versie van I Get Lifted. Bekende house-klassiekers. En over de house-klassiekers gesproken.
1: Ja, we gaan deze keer maar 19 jaar terug in de tijd.
0: 19 jaar, oké. Okay.
1: Dat valt wel mee op zich. Het is een Belgische producer, Tim Janssens. Onder de naam Sunfreaks heeft hij ook plaat uitgebracht. En de commerciële plaat heet Damien Strong onderuit gebracht. Beetje electro-pop-achtige house-sound. Hij heeft verder met 2-3 platen uitgebracht. Verder geen grote hit. Maar deze plaat, die draaide ik regelmatig op onze club. En die werd zo'n beetje een soort een doordraaiplaat, noem ik dat. Ja. Het is geen piek. Nee. Een beetje een doordraaiplaatje.
0: Voor de mensen die denken van wat is nou een doordraaiplaat? Je bent als DJ aan het draaien, je hebt bepaalde platen. Nou, dat zorgt natuurlijk voor wat extra energie op de dansvloer. Hè? Ja. Iedereen gaat los, maar af en toe heb je even een paar platen nodig om een beetje, hè, misschien een beetje andere kant op te gaan of een beetje door te mixen. Nou, zo'n plaat is het, maar die toch wel heel lekker is.
1: Ja, en hij heeft een speciale EP uitgebracht, de Flashback EP. En ik draai gewoon de track 1, Flashback. Dit is Damien Strong.

0: De classic van vanavond.
1: Damien Strong in Flashback.
0: Nou, als je denkt van, wat klinkt dat raar inderdaad. De plaat is zo vaak gedraaid door Erik. Nou ja, het kraakt er eigenlijk over, moeten we zeggen. Dus. Nou, volgende week weer een andere classic op de draaitafels hier in Mega Choice. Dus. En heb je misschien een leuke suggestie voor een house classic? Laat het ons weten. Stuur even een berichtje naar megachoice.nl of via de app. Dat kan natuurlijk ook 050-5715-815. Dus 050-5715-815. En we gaan ons al maken voor de uitgaansrennen, oftewel de Party Choice in Groningen. Is er nog een leuk feestje waar je heen kan gaan? Afgelopen weekend. Groningen denderde na van het Hullabaloo Festival met onder andere Martin Garrix. Maar kun je komend weekend nog ergens in de binnenstad

bolletjes van de vloer. Je hoort het zo meteen. Na Josh Gigante en Camel Fat. Dit is Be Good, de Sapien Remix in Mega Choice.

0: zijn er buiten de uitzending om van... Ik vind deze plaat wel heel erg op Erik Priets lijken. Er zit wel wat invloed in, of in ieder geval...
1: Ja, daar horen we trouwens ook niks meer van zoveel.
0: Erik Priets...
1: Ja, heel trek.
0: Qua releases, ja, hij is wel heel druk bezig geweest. Ik zag laatst een interview met hem, maar een van zijn alter ego's, Cyrus D, is meer de techno. Hij heeft echt een paar honderd platen op de plank liggen, dus er schijnt wel het een en ander aan te komen.
1: Ik kan ook eentje doorsturen naar huis, ik mijn naam.
0: Inderdaad, dus Erik, mag je luisteren, dan stuur me door, hoor. We draaien het al met alle
1: plezier. Ik ken ook Erik, dat is lekker makkelijk.
0: Inderdaad, hè, vrienden onder elkaar. Ja, maar Erik Priest die gaat ook optreden tijdens het Amsterdam Dance Event. Die gaat ook in de gashouder, dus ja, dat is wel vet hoor. Voor mij is het met Erik Priest altijd een beetje de vraag, komt hij of komt hij niet? Ik heb wel eens een keer een festival meegemaakt. Nou, toen stond hij als headliner, hij zou de boel afsluiten. Hij kwam dus niet.
1: Ai.
0: Ach ja. Ach ja. Ik zal de plaat nog even afkondigen. Dit was Josh Gigante en Camel Fat en So Good, de Sipion remix. En zo werd het de hoogste tijd voor de Party Choice.
1: Ja, in Bar Frans. Ik weet niet wat dat is, Bar Frans. Aan de Grote Markt 46.
0: Ja, ik zag ook inderdaad een Bar Frans voorbij komen. Dat...
1: Oystar Bar Frans, powered by Oefor. Onder andere met onze huis-dj Piet Emmerich draait daar. De Kooiman, Uza, Danny Vega hebben ons natuurlijk ook wel gedraaid. Pim van der Sluis, Sil en Melle en Tom Tamboer. Daar samen kun je niet vergeten de datum. Aankomende vrijdag om van 9 tot 1. Hartstikke leuk. Denk je, hé, ik ga toch naar de Fixie toe? Dat kan, Fixie. Club Sessions on Friday. En dat is natuurlijk de Friday van de 11. Osmius Jones, Rennikau, Medeman en Polly en Finks. Een leuke naam. Polly en Finks. Is dan de Finks onze Nino? Finks?
0: Dat zou heel goed kunnen.
1: Dat zou heel goed kunnen. Denk je nou, weet je wat, ik ben altijd te laat. Ik doe gewoon lekker vroeg zat. Dat kan ook. Je kan ook naar vroeg zat toe. Dat is namelijk gewoon ook de vrijdag de 11e in de Oosterpoort, jongens. Vroeg zat BV. Ja, dat begint om 7:30 tot 12:30. Mooi op tijd, dus vroeg zat. Dansfeertje, disco, pop, reggae, rock en hiphop. Alles een beetje. Dus als je daarvan houdt, ben je welkom. One Direction fanclub party. Dat is in Oosterpoort.
0: We gaan alle muzikale kanten op, hoor.
1: Ik dacht, doe even een fanpop party van One Direction. One Direction. Dat is op zich wel leuk om dat te noemen. Raw Extensie, zeg maar. Dat is zaterdag 12 september in de Graanfabriek. Met onder andere de line-up SKG en More to be Announced. Fixie, de Club Seasoning Saturday. Dat is zaterdag de 12e. Natuurlijk met onder andere Dietz, Levy, Yamjink en 2CP. En Six Sense. Dan gaan we naar zaterdag Afternoon Collective Season Closing. In de Paradigm is dat zaterdag de 12e. Met Mary Moxetier, Sub-On Estrella, Spun Jarn. Oh, een moeilijke naam het.
0: Mooie ramen weer.
1: Ja, en natuurlijk het feestje waar we natuurlijk straks ook een lekkere track van gaan draaien. Bass Face Sofa Sound. Het is wel drum en bass sound in de Simplon altijd op de 12e. Met onder andere Mokliar, Zero T, Seerpunt en Bickleneck. Leuke naam, Bickleneck.
0: Ja, je hebt Speckneck en je hebt Bickleneck.
1: Yes.
0: Misschien is het familie.
1: Dat zou kunnen, ja. Dat waren de feestjes, Jos.
0: Dat waren de feestjes alweer. Ja. Ah, oké. Okay. Nou, hartstikke mooi. Dus ik zat even te kijken waar die Bar Frans dan zit. Hij zit een beetje ter hoogte van de ondergrondse toiletten. Als je de Grote Markt hebt, je hebt hier wel bekende...
1: Die toiletten bestaan er toch niet meer?
0: Die bestaan nog wel.
1: Ondergrondse toiletten bestaan nog steeds?
0: Dat bestaat nog steeds achter die welbekende bakkerij.
1: Oh, oké. Okay.
0: Aan de Herenstraat, en daarachter heb je die toiletten, een trapje naar beneden.
1: Oh, ik dacht die toiletten ooit weg waren gehaald. Bestaan nog steeds?
0: Oh. Ik weet niet. Nou, mijn weten staat het nog gewoon. Dus.
1: Ah, oké, check.
0: Maar goed, als je daarheen gaat, richting dat feestje... Ik zou zeggen, gewoon op de herrie afgaan, komt dat altijd goed.
1: Dat dacht ik.
0: Dus, weet je zelf nog een leuk feestje of organiseer je feestje? Laat het ons weten, showthemegajoyce.nl. En we gaan naar Engeland, naar Mr. Tall Room Records. Mark Knight. Dit is een samenwerking met Christophe. Dit is Jebisa.

We are all

0: Dat kunnen wij alleen maar beamen. Mark Knight samen met Christophe. Dit was Jebisa.
1: Mega Choice nieuwsupdate.
0: Verdoen nog even een nieuwtje.
2: Ja, alweer over Amon Buren gesproken. En Laidback Look gaat samenwerken met het AI-muziekplatform Mosius. Het bedrijf is dan modellen te trainen gebaseerd op geautomatiseerde muziek en biedt aan een alternatief, bijvoorbeeld zoals het platform Suno, waarmee de tracks volledig via AI kunnen worden gemaakt. Amon Buren en Laidback zullen namelijk onder andere gaan helpen bij de ontwikkeling in de audiotechnologie van de software, ofwel music software. Het bedrijf werkt al samen met anderen, zoals Ableton wil uitbreiden en met 190 landen hoopt de 80 miljoen gebruikers op zich aan zich te binden. Dus ik dacht namelijk dat Spotify anti-AI was, maar nu zie ik ook weer dat DJ's gewoon met AI weer verder gaan. Dus
0: ja.
2: Ja, doe
0: maar. Maar ja, ze verbinden wel hun naam aan een bedrijf wat echt legaal en op een goede manier met AI werkt. Kijk, we hadden ook TrackSource, Beatport, Spotify. Ja, die weren natuurlijk alle AI volledig gegenereerd. Maar goed, Armin van Buren en Laidback Look zeggen van tot een bepaalde hoogte.
2: Ja.
0: En ja, die gaan dan al hun ervaring en input leveren van hoe kunnen we die systemen beter voorbereiden op de toekomst. Dus dat is dan alleen maar goed. Dus dat zijn de ontwikkelingen. Hè? Veel AI, er komt veel rommel uit, maar aan de andere kant komt er ook weer heel veel goede muziek weer uit. Dus zometeen de Dance Choice van vanavond. Van Nederlandse bodem. Maar tot die tijd, John Prongo, Hernan Cataneo en Brigada Crew. Dit is Moving Through Your System.

0: Zo vet. Ik hoorde hem afgelopen week. Ik dacht, wow, dit is echt brut, jongen. Vooral je met de hoofdtelefoon. Oh, je hebt hem op je hoofdtelefoon. Dan...
1: Ja, echt geweldig plaat dit. Uiteindelijk weer eens muziek van Chocolate Puma, Jack Prongo. De samenwerking met Hernan Cattaneo en Brigada Crew. En de plaat heette Moving Through Your System. Echt met je zo'n grote zalenplaat, joh. Echt,
0: ja, dit is echt...
1: echt
0: Kevin de Vries sound.
1: Ja, onder andere. Hardbladachtig. Ja, ja, een beetje van alles in, als we zo doorgaan.
0: Dus ik ga een nieuwe dance choice aankomen.
1: Ik, nou... Ik denk dat die kans zeer reëel is. Maar goed, volgende week sturen we hem weer even. Goed, en zo werd het tijd voor de Dance Joys van vanavond. Ja, we hebben deze man wel eens vaker gehad als Dance Joys. En elke plaat, ja, die is gewoon goed. Hij brak door in 2014 met Drugs from Amsterdam. Hij werd geboren op 26 oktober 1996. En is inmiddels meer in het buitenland te vinden dan op Nederlandse bodem. En afgelopen jaar trad hij in totaal 112 keer op in het buitenland. We hebben het al over Maurits Jan Westveen. En ja, sinds 2014 gaat zijn carrière als een speer. En zijn muziek kwam de afgelopen periode uit op labels als Nervous, Defected, Experts Only en Afterlife. En hij maakte remixen voor Calvin Harris, Armand van Helden, maar ook de Swedish House Mafia. En ja, hij had twee residencies deze zomer. Op de Pasha, op Ibiza en in Las Vegas. Nou, dat zijn niet de allerminste. En zijn nieuwste release staat inmiddels bovenaan de hitlijsten. En is de Dance Joys van vanavond. We hebben het over Mau P. Dit is Just A Little Bit More.
2: This is the Dance Joys of this week.

0: van deze man wilt zien, moet je zijn Coachella-set van vorig jaar even checken. Och, jongens, wat een feest was dat, zeg. Oh, geweldig.
1: De feest der herkenning.
0: De feest der herkenning, inderdaad. Dit was de Dance Choice, Mau P. En Just a Little Bit More. Ja, nog één plaat te gaan en dan gaan we naar het nieuws van 8 uur. Na 8 uur weer een nieuwe aflevering Mega Beat Club. 2 uur lang.
1: In de mix.
0: In de mix, inderdaad. Een female DJ en een...
1: Een
0: frisse DJ. Inderdaad. Wie dat is, hoor je zo meteen. Maar goed, alle reden om te blijven luisteren naar Oog Radio vanavond. Dus we sluiten af met...
1: Ja, drum and bass.
0: Vorige week geen drum and bass, dus we proberen het nu een beetje goed te maken. Dus zet je radio maar wat harder voor deze plaat. Dit is Goldie featuring Natalie Williams en Joe.

0: right back.
1: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
2: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
1: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
3: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
1: Wij worden wakker met jou onder de douche.
4: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk is.
1: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
6: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
7: Robert Bouters met het NOS Journaal. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een grote stroomstoring bij de luchtverkeersleiding. Honderden vluchten konden niet vertrekken. De problemen waren overal in het VK, zegt deze verslaggever van Sky News.
8: The stretch is all the way from Glasgow and Edinburgh right the way down to Jersey. It's affected airports like Heathrow, where I am, Gatwick, Stansted, Birmingham, East Midlands. It has had a far-reaching impact.
7: Ook op Schiphol werden vanmiddag tientallen vluchten geschrapt vanwege de storing. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Reden voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Ook Frankrijk en Canada stellen zo'n verbod in. In Nederland bestond het al. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Strafrechtsadvocaat Marijn van Leeuwen wil die informatie inzien.
9: Mensen zijn 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. Komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen, om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding. Naar nu blijkt, hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers?
7: Het achterhouden van informatie gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. 3 Nederlandse voetbalsters maken kans op de voetbalprijs Ballon d'Or. Het zijn Esmee Brugts, Kerstin Kasperij en Vivian Miedema. Bij de mannen staat er niemand op de lijst. Dan het weer, vanavond nog wat regen. Vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar de Banenmarkt. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 80 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 10 september op de Vismarkt in Groningen. Check debanenmarkten.nl.
10: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
11: Gentlemen, this is another exclusive upcoming.
12: Every Tuesday from 8 till 22 o'clock.
13: Welcome to Mega Beat.
14: Prepare yourself for an evening with only the best.

0: mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ, hit me with another track.
1: Ooh, yeah. Come on.
2: Start the beat.
1: Zo zijn we weer terug. Een jaargang. Wat welke jaargang zitten we eigenlijk? Jaargang 28. En week nummer 37 in tussentijd. De tijd gaat snel. We gaan richting het eind van het jaar. Waar geen vuurwerk mag gestoken mag worden. Ik ga het niet meemaken, denk ik. Want ik ben er niet. Maar goed, vanavond hebben we Emblish in de mix.
3: Ben er weer.
1: Oh, je bent er. Even een andere mic overzetten. Je bent er weer.
3: Ja, ik ben er weer.
1: Hoe was de vakantie?
3: Leuk. Ik ben lekker een paar keer op vakantie geweest. Best wel veel nachtjes weg. Dus,
1: waar ben je heen geweest?
3: Italië.
1: Dat zag ik voorbij komen, ja.
3: Ja, Ameland. En ook nog twee nachts bij een vakantiehuisje bij een vriendin van mij. Dus ik heb me zeker vermaakt.
1: Kijk, lekker weer gehad. Lekker
3: gedaan. Ja, dat ook zeker.
1: Lekker feesten.
3: Ja. Ja, ik heb ook nog... Nou, ik heb bijvoorbeeld op de Keiweekparade heb ik gedraaid. Dus dat was superleuk.
1: Oh, vertel. Dat is leuk.
3: Ja, nou...
1: Op zo'n vrachtwagen of zo'n...
3: Ja, ik speel natuurlijk bij Donitas. En toen werd ik uitgenodigd om op de parade te draaien. Nou, dat was superleuk. Ik moest wel direct vanuit het vliegveld komen. Maar het ging in één stuk door. En mijn vader, die had het al opgestart voor mij. Dus dan kon ik mooi aanschuiven.
1: Leuk, man.
3: Ja.
1: Top. Nou, dat klinkt goed. Dus, ja, dan ga je de hele stad door, toch?
3: Ja, klopt. Ja, een beetje leuk clubmuziek draaien. Een beetje mensen krijgen natuurlijk. Dat mensen denken, oh wat leuk. Wat ziet het er leuk uit.
1: Juist. En zo doet elke studentenvereniging doet het een beetje, toch?
3: Ja, de grootste die lopen allemaal mee volgens mij. Volgens mij de meeste wel, ja.
1: Ik was vorig jaar toevallig in de stad en denk ik kwam er midden in te staan. Ik, wat is hier aan de hand?
3: Ja.
1: Mijn vrouw keek me aan, wat is dit? Ik zeg, ik weet niet. Dit is een soort... parade, ik kende dat helemaal niet.
3: Ja, het is een soort van bijna versierde wagens, maar dan met heel veel muziek, heel veel luide muziek, wagens en gewoon heel veel studenten die heel erg hard aan het zingen en gek aan het doen zijn, zeg maar.
1: Ja, ik vond het heel leuk, dus geslaagd dus.
3: Ja.
1: Heb je nog feestjes om op de ergens te staan te draaien, dat je denkt, hey, ik sta binnenkort ergens...
3: Nee, op dit moment niet echt. Ik draai wel weer waarschijnlijk op de vereniging. We hebben nu ook echt daar een duo voor. Dus ik ben nu met de andere meid. Ga ik op de vereniging lekker aan de slag om lekker op ons feestje te draaien.
1: Ah, leuk.
3: En voor de rest moet nog even zien
1: of
3: ik nog wat vind.
1: Nou, dan hier gewoon in ieder geval.
3: Ja, zeker.
1: Gaan we deze kant op? Gaan we vanavond nog iets speciaals doen? Dan denk je, zie je gewoon go with the flow.
3: Nou, go with the flow, denk ik. Okay. Beetje rustiger aan dan normaal, maar gewoon, gewoon leuk, denk ik.
1: Oké, nou top, dan doen we dat. Ga die kant op, de muziek is ook afgelopen. Komt helemaal uit, dat is super timing. Je hoort daar hier een kleine uur lang in de mix. Emblish hier bij Megabeat.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
2: Zij las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat, dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
1: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht te veel voor hun huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Lausbach.
3: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
1: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door Israëlische kolonisten. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
0: Oog Radio.
5: Gentlemen, this is another exclusive.
6: Mega beat in full effect.
7: En zo wij stopt gewoon alles ermee. De jingles. En ja, zo kan het gebeuren dat we in één keer. Oh, en ons alarm gaat ook af. We hebben het heel erg naar ons zin hier zo, dit meegebied. Alles gaat er tegelijk af. En voor je het weet, dan zit je weer in het volgende uur. En de jingle die begeeft het gewoon. Ik ga toch even kijken als ik die jingle nog even op kan starten. Want ja, dat is altijd wel prettig als dat weer een beetje ondergrondmuziekje hebt. Dan praat dat wat lekkerder om mee te praten. En dan denk ik in de weer te gaan, omdat ik weer te gaan lekker gaan praten. Zo, lekker mooi hebben. Zo. Het is in ieder geval beter. Ik heb hier in de studio bij mij staan. Sieberen, goedenavond. Oh, deze microfoon. Goedenavond.
8: Goedenavond.
7: Dat is beter.
8: Ja.
7: Het jingle staat niet.
8: Het alarm gaat af.
7: Wij gaan gewoon door met de uitzending. Jij was hier in juni. Je dacht dat het januari was, maar ik zag het te kijken. Het was 9 juni.
8: Ja, vlak voor de zomervakantie.
7: Ja, dat was voor de zomervakantie. Toen had je natuurlijk een paar feestjes.
8: Ja, klopt.
7: Leuk.
8: Heel erg leuk gehad. Ondertussen ook nog meegedaan aan de kweekvijver van Michel de Hee.
7: Ja.
8: En tot grote verbazing en heel veel vreugde heb ik die gewonnen. Samen met nog 9 andere talenten.
7: Geweldig.
8: En ik denk dat het alweer een poosje geleden is dat we op Thuishaal hebben gedraaid met z'n allen. Tijdens de 10-uur-show van Michel de Hee. Dus dat was wel heel mooi.
7: Ja.
8: En vanuit daar veel marketing filmpjes gemaakt. En ook hele andere leuke shows gehad. Zoals Groovers, Zomerfestival, Rhythm Society, After van Paradigm. Nog bij Fictie een aantal keren weer gedraaid. Mm-hmm. Dus heel erg leuk allemaal.
7: Kijk, ja. En wat komt er nog wat leuks aan? Een café feesten?
8: Toevallig niet komende zaterdag, maar die week daarop bij Bamboo Lodge. Bamboo Sessions 1.
7: Okay.
8: Tonno Disco draait daar ook. En nog allemaal lokale talenten hier uit Groningen. Zoals Maggie, Yoshi, Jay, Jule, Alex Oosterhof, Bart Le Duc en ikzelf natuurlijk.
7: Kijk,
8: ja.
7: Nou, dat klinkt goed.
8: Ja, hopen dat het weer een beetje goed is, niet zoals nu.
7: Nee, volgende week was het voor mij wat het weer beter. Dat is gunstig.
8: Nou nee, voor vanavond heb ik gewoon wat platen van de afgelopen maanden in een afspeellijst gegooid. En wat oude nummers waar ik vaak op terugval. Dus ik ga er weer een feestje van maken.
7: Nou, ik zou zeggen, Sieber, ga die kant op.
8: Dankjewel.
7: Ik ga zorgen dat Lang hier uitgaat, want dat word je ook helemaal gek van. Maar we mogen pret niet drukken op de radio. Je hoort hem hier een klein uur in de mix. Hier bij ons, Sieberen.

0: Megabeat in my house.
1: Hallo, dit is DJ Chesto en je luistert naar de Megabeat Club.
2: Ja, ja. Oh, je hoort hem hier in de mix. Seaburn.
3: Lekkere groovy set. Hier in Megabeat Club op Hoog Radio.
2: Ja, volgende week zijn we natuurlijk gewoon weer.
3: Inderdaad, volgende week dinsdag om 7 uur. Nieuwe aflevering van Mega Joys en Mega Beat Club. Start weer om 8 uur.
2: Yes. En wie dan komt draaien, dan moet je gewoon even geduld voor hebben.
3: Ja, we houden het nog even spannend.
2: Ik weet wie er komen, dus dat is echt leuk. Hey, denk je, ik wil ook een keertje draaien. Dat kan natuurlijk. Even, surf even naar www.megachoice.nl. Meld je even aan, stuur even een mailtje. En als wij een mailtje terugsturen, reageer dan ook. Dat is ook al handig.
3: Ja, inderdaad. Dus soms sommige DJ's die laat een beetje afweten. Maar heb je een Soundcloud of Mixcloud link, stuur die dan ook even mee. Dan weten we wat voor muzikaal vlees we in de kuip hebben. En voor je het weet sta je hier in de studio achter onze DJ-proof.
2: Ja, dat zeg je heel goed. Hey, tot volgende week. Ik zou zeggen een fijn weekend alvast.
3: Fijne avond.

0: Dit was het dan weer. Mega Beat werd live uitgezonden met een live studio publiek.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. 1,5 week voor de aanval op 7 oktober zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van 2 Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Verschillende Europese leiders veroordelen de ceremonie rond de begrafenis van Ratko Mladic in Servië. Een eerbetoon voor een oorlogsmisdadiger past niet bij Europese waarden, zegt de Europese Commissie. Correspondent Thijs Kettenis.
3: Ook onze minister Berendsen van Buitenlandse Zaken schrijft... het eerbetoon dat de staat hem in Belgrado heeft verleend is onverenigbaar met de Europese waarden en zeer kwetsend voor de slachtoffers en hun families.
2: Servië is kandidaatlid van de Europese Unie. Het is niet duidelijk of dit eerbetoon gevolgen heeft voor verdere onderhandelingen. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt weer op gang na een storing. Vanmiddag werden vluchten geschrapt of liepen vertraging op door een computerprobleem bij NETS, de Britse verkeersleiding. Ryanair wil dat de directeur van NETS opstapt.
4: Enough's enough. It's time for the UK government to intervene so we can finally get NATS up and running and fix the chronic ATC issues that we've had.
2: Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Op Schiphol zijn al zo'n 60 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
6: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.

0: Bert van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. Dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. In de Eredivisie hebben NEC en Excelsior gelijk gespeeld. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in de blessuretijd de gelijkmaker. Vanmiddag werd ook het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Daarin wist Utrecht nog 2 keer te scoren. De wedstrijd eindigde in 3-3. NAC Breda heeft razendsnel een nieuwe trainer gevonden. Rick Kruis volgt Karel Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam, nadat de club, net als NAC, uit de Eredivisie was gedegradeerd. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober al was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. En dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. En die schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Carl Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer nog weggestuurd bij FC Volendam, nadat hij met die club uit de Eredivisie was gedegradeerd. Ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat ze met het aanstellen van de nieuwe trainer Kruis de weg omhoog inzetten. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee, en het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te regelen. Ook mogen ze straks meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. Er zouden 5 olieschepen zijn vernietigd. De opvarenden zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Koeweit en Bahrein nu gewaarschuwd om van boord te gaan. Die schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse vergelding van de nieuwe Amerikaanse aanvallen. Meer dan 1000 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen middag en avond geannuleerd. De oorzaak was een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Die technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op de Britse luchthavens. En ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse stad Marbella. De 3 zouden betrokken zijn geweest bij een schietpartij afgelopen middag. Bij een hotel in de buurt van een strand zou iemand gewond zijn geraakt aan zijn been. Wat er is gebeurd en waarvan de Nederlanders worden verdacht, is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan wisselvallig bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.